0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Criminelen sturen steeds vaker echt lijkende rekeningen van een medische behandeling, schrijft de Telegraaf. Dit jaar werden al 20.000 valse rekeningen gemeld, maar waarschijnlijk gebeurde het nog veel vaker. De facturen worden gemaakt met AI en lijken daardoor echt. Vaak komen ze vanuit India, Roemenië en Peru. Bewoners van de Rotterdamse wijk De Esch hebben eindelijk weer een rustige nacht. De wijk ging gisteravond voor het eerst op slot, nadat buurtbewoners daarom hadden gevraagd. Wie er 's nachts niet hoeft te zijn, is niet welkom en krijgt een boete. Er was al jaren overlast van straatraces en drugsgebruik op straat, vooral 's nachts. Amerika komt met nieuwe importheffingen voor spullen uit de Europese Unie. Een tijdelijke heffing van 10% loopt vandaag af, maar die blijft gelden voor Europa. Landen als Japan en China gaan naar 12,5%. Trump verdedigt die bedragen door te zeggen dat de landen te weinig doen tegen dwangarbeid vergeleken met Amerika. En Dubai moet weer toeristen krijgen, dus krijgen inwoners een beloning als ze mensen kunnen overhalen.

0: Mensen krijgen een gratis hotelovernachting of dagje uit voor iedere toerist die ook echt komt. Die moeten dan wel tussen nu en oktober naar Dubai gaan. Nederland raadt het heel erg af om daar op vakantie te gaan door de oorlog. Op de meeste plaatsen is het helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Overdag wordt het zonnig en 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Radio Noordzee. 200% puur.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het bedrijf dat de facturen voor medische zorg verstuurt heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van vervalste facturen, schrijft de Telegraaf. Criminelen maken de rekening na met AI en proberen zo bedragen van 100 tot 160 euro af te troggelen. Vaak betalen mensen meteen, dus misschien gebeurde het nog veel vaker. In Manhattan in New York zijn twee mannen neergestoken bij wat lijkt op een haatmisdrijf. Volgens omstanders riep de dader Allahu Akbar toen hij ze neerstak. Het waren twee losse aanvallen op een Aziatische man en een Joodse man. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en zijn niet in levensgevaar. Er is wel iemand opgepakt. Rusland heeft de Oekraïnse stad Zaporizhia gebombardeerd. Er raakten zeker 25 mensen gewond, onder wie 6 kinderen en een baby van 3 maanden oud. Er werden huizen en een privékliniek geraakt. Zaporizhia ligt dicht bij de frontlinie, in een gebied dat Rusland 4 jaar geleden annexeerde. Maar Rusland heeft er geen volledige controle over. En op social media wordt veel nepnieuws verspreid over de aardbevingen in Venezuela vorige maand. Vaak zijn het berichten dat er mensen levend worden gevonden. Het geeft mensen valse hoop, want dat is ruim een maand later bijna onmogelijk. Het officiële dodental staat ruim boven de 5000. Er worden nog duizenden mensen vermist. De dag begint bewolkt bij een graad of 20. Later is er meer ruimte voor de zon en de temperatuur gaat dan omhoog naar 23 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik.

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Frankrijk krijgt hulp bij het bestrijden van de bosbranden in het land. In de buurt van Bordeaux moesten ruim 20.000 mensen worden geëvacueerd door die branden. Om ze te blussen hebben Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije beloofd om blusvliegtuigen naar Frankrijk te sturen. President Macron had daarom gevraagd. De vorige importheffingen van Amerika aan de wereld lopen vandaag af, maar er komen weer nieuwe aan. Meerdere landen zijn er verbaasd en boos over. Voor producten uit de Europese Unie blijft de importheffing bij de 10% die het tot vandaag ook al was, maar landen als Japan en China gaan naar 12,5%. Spanje heeft in 2 gebieden de noodtoestand uitgeroepen door de bosbranden daar. De regio Madrid had erom gevraagd omdat de regionale brandweer het niet meer aan kan. Door de noodtoestand moet de regering de bestrijding landelijk aansturen om mensenlevens te redden. In de regio Madrid zijn er meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. En Amerika wil met Iraans geld de schepen en ladingen vergoeden die zijn beschadigd bij Iraanse aanvallen in de Perzische Golf, nu en in de toekomst. Het geld komt van rekeningen die zijn bevroren in Amerika. Volgens president Trump is het eerlijk en rechtvaardig. De landen vallen elkaar al 2 weken onafgebroken aan in het Midden-Oosten. De dag begint bewolkt bij een graad of 20. Later is er meer ruimte voor de zon en de temperatuur gaat dan omhoog naar 23 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het aantal jonge motorrijders dat een zwaar ongeluk kreeg is vorig jaar opnieuw gestegen, heeft het ANP uitgezocht. Bij mensen onder de 26 was een zwaar motorongeluk in bijna 1 op de 3 gevallen dodelijk. Een jaar eerder was het nog bij een kwart van de ongelukken het geval. Jongeren halen ook steeds vaker een motorrijbewijs. Het bedrijf dat de rekeningen voor medische zorg verstuurt heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van vervalste facturen, schrijft de Telegraaf. Criminelen maken de rekening na met AI en proberen zo bedragen van 100 tot 160 euro af te troggelen. Vaak betalen mensen meteen, dus misschien gebeurde het nog veel vaker. Er is al bijna 2 miljoen euro opgehaald via Giro 5125 voor Venezuela. Geld is bedoeld voor hulpacties van het Rode Kruis na de zware aardbevingen vorige maand. Er worden noodpakketten van gekocht, maar ook psychologische hulp voor slachtoffers wordt met het geld betaald. Giro 5125 blijft voorlopig open voor donaties. In de voorronde van de Europa League heeft FC Twente gisteravond met 2-1 verloren van Ferencváros. Volgende week is de return in Budapest, die Twente moet winnen om door te gaan. En in de voorronde van de Conference League heeft Ajax gewonnen van Vojvodina uit Servië. Het werd 4-1. Daarmee lijkt de return volgende week een formaliteit. De dag begint bewolkt bij een graad of 20. Later is er meer ruimte voor de zon. En de temperatuur gaat dan omhoog naar 23 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: Het huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
3: Nee, niet die ober.
2: Zullen we deze zomer weer?
3: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder. Grand
4: Italia. Thuis in Italië.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia.
6: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
7: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
6: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
9: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
1: Albert Heijn. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
3: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
4: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
8: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
9: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
8: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
12: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent. Aldi,
15: strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
16: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Er komt een puntensysteem voor

0: 125 bijna 2 miljoen euro binnengekomen. Het geld is bedoeld voor de honderdduizenden mensen die humanitaire hulp nodig hebben. Door de bevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd. Het officiële dodental staat op ruim 5000, maar nog altijd worden duizenden mensen vermist. Vanwege de bosbranden bij Madrid heeft Spanje de noodtoestand uitgeroepen. Er zijn daar al zeker 10.000 mensen geëvacueerd. Door de noodtoestand krijgt het Spaanse leger de coördinatie bij het blussen. Spanje is niet het enige land waar bosbranden woeden. Ook delen van Frankrijk en Italië hebben ermee te maken. De dag begint bewolkt bij een graad of 20. Later is er meer ruimte voor de zon. En de temperatuur gaat dan omhoog naar 23 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: Welkom, het is vrijdag, lekker!
1: Radio Noordzee, ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Welkom, welkom op 24 juli 2026. Dit is Nationale Tequila-dag. Ja, je hoort mij zo vrolijk zijn. Je denkt dat je hebt al een tequilaatje op, zeker? Nee, nee, is niet zo hoor. Nee, maar mijn vakantie staat ook voor de deur. Dus, maar tequila-dag vandaag. En neven- en nichtendag is het ook vandaag. En het is dag 4 van de Nijmeegse Vierdaagse. Waar wij ook weer bij zijn op het Hertogplein staat Radio Noordzee. Mocht je er langs lopen, kom even dansen met René Verkerk. Neem een petje mee en ja, geniet ervan. Sowieso de laatste dag voor de Vierdaagse. En respect voor iedereen die dat 4 dagen heeft volgehouden, hoor. Echt knap gedaan. Zo heel wat bloedblaren hebben opgeleverd, maar goed. Hè? Je krijgt wel je kruisje weer, of is dat niet bij de

jouw zanger Alex, die ook weer hoort tussen 12 en 1 vanmiddag hier bij Noordzee in de lunch. En een portie gladiolen op de laatste dag van de vierdaagse. Jongen. 4 dagen lang lopen. 30, 40 of 50 kilometer. Ik vind het echt, ik heb er respect voor. Deze ochtend gaan wij fijne muziek draaien voor je. Onder andere ook een Nederpoppepper. Vergeet niet, de Nederpoppepper is in handen van jou. Dus welke plaat wil je graag horen zometeen? Geef het door via radionoordzee.nl. Welke oppepper kan je wel gebruiken? Ik hoor graag van je. En dan nu niet, Julio.

en Willem. Willem en Jan, hè. Willem Bijkerk, Waylon en Jan Smit samen. En volgens mij was het in juni 2022 dat hij uitkwam. Leuke plaat, we blijven hem ook draaien hier bij Noordzee. Het is een gezellig nummer. Zometeen voor je, ochtendkoffie met... En we hebben weer een leuke zanger, joh. Oh, deze ochtend gaan we ochtendkoffie drinken met Frankie. Die heeft een plaat uitgebracht, Hey Gap. Op een kleine 15 minuten hoor je hem hier bij Noordzee. En muziek.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Oh, ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
18: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
19: Hoe weet jij dat?
20: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
21: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
22: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
23: Mooi van Ethos.
24: Als je Vodafone mobiel
25: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: 2. Hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Criminelen versturen steeds vaker nepnota's van tandartsen en fysiotherapeuten om mensen op te lichten, schrijft de Telegraaf. Ze maken met AI facturen van Infomedics na. Dat is een bedrijf dat rekeningen verstuurt namens zorgaanbieders. Er gebeuren steeds meer zware motorongelukken en daar zijn ook meer jonge motorrijders bij betrokken. Vorig jaar was bij 1 op de 3 dodelijke ongelukken de motorrijder nog geen 26. En een jaar eerder was het nog 1 op de 4. Er komt volgens RTL Nieuws iets nieuws om verkeershufters aan te pakken. Een puntensysteem. Wie bijvoorbeeld geen gordel draagt, krijgt een strafpunt. En bij 6 punten loop je kans een cursus te moeten volgen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt bij een graad of 20. Later is er meer ruimte voor de zon en de temperatuur gaat dan omhoog naar 23 tot 25 graden.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: File aan de grens op de A12 vanuit Arnhem, 3 kilometer, 10 minuten vertraging. En de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug op de A16 vanuit Breda zorgen ook nu voor file bij Dordrecht, 4 kilometer en 10 minuten vertraging.

0: van Noordzee, Nederpop Pepper.
1: Peter luistert mee in Purmerend. Peter, hartelijk welkom bij Noordzee. Je hebt ons net gevonden, staat in je appje, maar je bent er blij mee. Nou, wij zijn blij met jou. Geef het door aan je collega's, aan je vrienden, aan je kleinkinderen als je die hebt. Want hoe meer zielen, hoe meer vreugde bij Noordzee. Toch, laat me eerlijk wezen. Je vraagt een plaat aan jouw Nederpop Pepper van vandaag. Toontje Lager, ben jij ook zo bang? Gaan we doen hoor.
0: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week zanger Alex en Benny Solo. De Radio Noordzee Lunch.

En dat klopt wel, echt zo'n Yves Berense plaat iets. Misschien is het tijd, hoor je bij Noordzee, 200% puur Hollands. Hou je van Formule 1? Goed nieuws, want dit weekend is de Formule 1 de Grand Prix van Hongarije. Urgala Ring in Boedapest. Om 3 uur zondag is de race, maar dat wordt natuurlijk al geoefend, hè. Veel plezier. Dit is Mounds bij Noordzee. Ik

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
1: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering. De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Au, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
5: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
8: Omdat onze band onbreekbaar is.
9: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijt. Ook op mengverf.
12: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.
13: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3 sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
21: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
20: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
22: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het versturen van nepnota's van tandartsen en fysiotherapeuten komt steeds meer voor om mensen op te lichten. Met AI worden neprekeningen nagemaakt in de hoop dat mensen die dan betalen. Bij een bedrijf dat zorgfacturen verstuurt kwamen dit jaar al 20.000 meldingen binnen van neprekeningen, schrijft de Telegraaf. Het aantal zware motorongelukken is toegenomen en er zijn steeds vaker jonge motorrijders bij betrokken. Van de bijna 70 dodelijke ongelukken met de motorfiets vorig jaar was bij een derde de motorrijder nog geen 26. En een jaar eerder was dat nog een kwart. Jongeren halen steeds vaker hun motorrijbewijs. Verkeershufters zijn een groot probleem. En daarom komt er iets nieuws om veelplegers aan te pakken. Een puntensysteem. Draag je bijvoorbeeld geen gordel, dan krijg je een strafpunt. Bij 6 punten loop je kans een cursus te moeten volgen, meldt RTL Nieuws. Naar schatting zijn er 30.000 verkeershufters in ons land. Dit is de laatste dag van de Vierdaagse en daarbij steken de wandelaars bij Kuik de Maas over via een tijdelijke, door militairen gebouwde brug. Gisteren was de zwaarste wandeldag en er doen nog ruim 42.000 lopers aan de tocht mee. Vandaag is de feestelijke aankomst op de Via Gladiola in Nijmegen. De dag begint bewolkt bij een graad of 20 en later is er meer ruimte voor de zon en de temperatuur gaat dan omhoog naar 23 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
22: 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: Ja, die pauk erin. Ach, heerlijk, hè. Jorden Rutger van Barneveld en de zoele zomernacht bij Radio Noordzee. Goedemorgen.
1: De Radio Noordzee ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Vrijdag 24 juli 2026. Goedemorgen, welkom. Dit is de ochtendshow van Noordzee. Waar we deze ochtend de ochtendkoffie gaan drinken met zanger Frankie. Hij heeft een nieuwe single, Hey Grap. Gaan we zo meteen draaien. En vandaag tequila-dag vandaag. Tequila! Over alles is alles met Tuffoor is niet goed, behalve tequila, hè, wordt wel eens gezegd, toch? Vandaag ook de vierde dag van de Nijmeegse Vierdaagse. René Verkerk met het hele team van de middag is neergestreken in Nijmegen. Vanaf een uurtje of vier hoor je ze met Wat een Middag op het Hertogplein, toch? Was het het Hertogplein?
2: Op het Hertogplein?
0: Ja, het Hertogplein, ja. Even checken. Zometeen Samantha de Steenwijk voor je. En ook belangrijk om even te melden is dat het zomercarnaval van Rotje Knor gaat beginnen. Hoogtepunt van het evenement vindt morgen plaats in het centrum, de straatparade. Ruim 2500 dansers en tientallen carnavalsgroepen, muziekgroepen en dj's die nemen deel aan de parade door de Rotterdamse binnenstad. Nou, dat wordt wel wat bijzonder ook, hè? Mocht je erheen gaan, heel veel plezier. Radio Noordzee, even wakker worden nu met IOS. Is ook schitterend. Dit is Voltooid Verleden Tijd.

0: ochtendkoffie gaan drinken. Dat wou ik zeggen. Met zanger Frankie. Hij heeft een leuke plaat uitgebracht. Ook Jeroen van der Boom en Gers van Doel ga ik voor je draaien. Plus, en die krijg je nu, Russo met Mart Hoogkamer.
1: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30%

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
6: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.

0: bed. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij een bedrijf dat rekeningen verstuurt voor tandartsen en fysiotherapeuten komen steeds meer meldingen binnen over nepnota's. Criminelen versturen die in de hoop dat mensen erin trappen en ze betalen, schrijft de Telegraaf. Vanwege de droogte is er vanaf morgenmiddag geen scheepvaart meer op het Twentekanaal. Om 12 uur blijven bij Eefden de sluizen dicht. Rijkswaterstaat wil voorkomen dat door de lage waterstand schade ontstaat. Er zijn zoveel automobilisten die zich hufterig gedragen dat gedacht wordt aan een puntensysteem, meldt RTL Nieuws. Bij een overtreding krijg je een punt en bij 6 punten moet je bijvoorbeeld een cursus volgen. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend komt de zon vaker tevoorschijn. In de middag wisselen stapelwolken en zonneschijn elkaar af. Het wordt warmer dan voorgaande dagen, met maximaal van 23 tot 25 graden.
6: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
8: Op de A12 Arnhem-Duitse grens, bij de Duitse grens 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. Door een vrachtwagenongeluk op de A16 Rotterdam richting Breda, bij Rotterdam-Kralingen 2 kilometer file en 10 minuten vertraging.

0: Hey, stoet, Jeroen van de Boom hier. Moet ik nou Gerrit Joling, Gordon, René Vroeger of Frans Bauer bellen? Ik kan hem bijvoorbeeld zeggen, oh, draai eens een nieuwe plaat. Of, wil je alsjeblieft een nieuwe plaat draaien? Of, hey Piggy, draai even een nieuwe plaat. Wat moet ik nou doen? Draai gewoon even die plaat van Jeroen van de Boom.
1: Af en toe slaap je hier.

0: nieuwe single van Jeroen van der Boom, Luchtballon, hoorde je.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Dames en heren, deze ochtend drinken we een bakje pleur met zanger Frankie. Frankie, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen zo van.
0: Oh, een hele goede morgen zelfs. Hoe start jij je dag? Vertel eens.
2: Nou ja, met een lekker ontbijtje. Met een zonnetje erbij.
0: Ja. En ben je al op vakantie of niet?
2: Ik ben net terug van vakantie. Ik ben in Curaçao geweest 2 weken.
0: Jo.
2: Dus dus ik ben weer helemaal fris en fruitig.
0: Ja, je waait wel weg op Curaçao, vind ik altijd. Vind je niet?
2: Ja, dat is wel. Maar goed, dat vind ik wel lekker. Want hier in Nederland is het nu zo warm. En als er geen wind staat,
0: ja,
2: dan is het ook zo benauwd.
0: Ah, zeg maar zo. Hey, Frankie, geweest met je nieuwe single. Hey Grap heet de plaat.
2: Ja, hartelijk dank. Inderdaad, ja. Hey Grap.
0: Hoezo gekomen?
2: Nou, het idee ontstond eigenlijk een beetje uit een gesprek wat ik had met een vriend van mij. Het is eigenlijk, ik denk dat iedereen zo herkent. Oude vriendschap, je komt elkaar weer een keertje tegen. En dan zeg je altijd van, jongens, we moeten snel weer even bellen, snel weer even afspreken. Ja. En dat meen je dan ook wel, alleen het gebeurt dan eigenlijk nooit.
0: Ja,
2: en terwijl eigenlijk de vriendschap eigenlijk altijd wel gewoon sterk blijft. Ja, totdat je elkaar de volgende keer weer tegenkomt en dan zegt, hey, het was gezellig en we spreken elkaar snel weer. Ja, dat gebeurt dan meestal nooit. En daar gaat eigenlijk het hele liedje over.
0: Het is wel opmerkelijk, vind ik altijd, Frankie, dat als je je vrienden tegenkomt, tenminste heb ik hoor, van vroeger, dan hebben we elkaar soms een jaar niet gezien, maar is het altijd gelijk goed?
2: Ja, ja, precies. Nou, dat is inderdaad van, hè, het oude jongens krentenbrood. Ja, heb je elkaar soms jaren niet gesproken.
0: Ja.
2: Dan is het toch weer net alsof de dag van gisteren dat je elkaar... Daar je niet gesproken hebt.
0: Ja,
2: dat voelt toch wel weer goed.
0: Ja, ik wil niet generaliseren, maar mijn vriendin zegt altijd, ja, ik moet echt mijn vriendin elke week even spreken hoor. Nou, dat heb ik dus helemaal niet met mijn vrienden. Gek is dat.
2: Nee, ja, het is echt inderdaad. Vroeger wel. Vroeger toen ik nog niet zo. Misschien nog geen werk had en zo, dat je nog tijd zat had. Zeker van tijd. Toen zag je elkaar misschien elke week. Of dat je nog. Vroeger ging ik elke week stappen. Elk weekend 2 dagen in de week.
0: Ja.
2: Kom je elkaar ook elke week tegen.
0: Ja.
2: En op een gegeven moment ga je allemaal je eigen kant op. De een krijgt een drukke baan, de ander krijgt kinderen, gaat trouwen.
0: Ja.
2: En verlies je elkaar een klein beetje uit het oog. Maar als je elkaar dan weer tegenkomt en weer spreekt, dan is het toch altijd wel weer goed.
0: Ja, leuk man. Nou, de plaat gaan we zo draaien. Hoe ziet jouw zomer er verder uit? Want je bent al op vakantie geweest, dus je gaat denk ik volop aan de bak.
2: Ik ben wel weer gewoon lekker aan het werk. Ik heb in september ga ik nog wel een weekje op duikvakantie.
0: Oh.
2: Ga ik een weekje duiken in Egypte.
0: Lekker.
2: Dus daar kijk ik ook enorm naar uit.
0: Urgana.
2: Urgana inderdaad. Ja, klopt. Lekker in de Rode Zee dobberen.
0: Ja.
2: Dus
0: Nou, we gaan je plaat draaien hier bij Noordzee, Frankie. Kondig hem zelf maar aan hoor, jongen. Ga je gang.
2: Nou, geweldig. Hartelijk bedankt voor het leuke interview. De luisteraars ook enorm bedankt voor hun aandacht. En dan hoop ik dat ze gaan genieten van de nieuwe single van Frankie met Hey Grap.

weet, het is geen leuk onderwerp, maar de plaat die je net hoorde, Stef Bos, Papa, staat hoog in de uitvaart, top 20 zelfs. Ik geloof dat nummer 3 of zo zat hij zelfs. Wordt veel gedraaid daar in het crematorium. Ze kunnen daar niet meer horen, zeg maar. Stef Bos, Papa hoorde je hier bij Noordzee. 200% puur Hollands. Zo dadelijk voor je Fleming en Meteor. En ja, het is tijd om weer eens te draaien. Ja, lang geleden, zo doen. Ja, ja. We doen het gewoon. Hier is Justin de Wild bij Noordzee.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.

0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
1: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement.

0: zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over.

0: dingen, bodem en natuur. Ook mogen boeren hun gewassen niet meer besproeien met water uit het Twentekanaal. Politie en justitie willen een puntensysteem invoeren voor verkeershufters. Het systeem is voor automobilisten die zich niks aantrekken van boetes en zich blijven misdragen. Het is volgens RTL Nieuws de bedoeling dat ze bij elke overtreding een strafpunt krijgen. Wie er 6 heeft, moet bijvoorbeeld een cursus volgen. Op Schiphol waren het winterse weer en de oorlog in het Midden-Oosten goed te merken. In de eerste helft van dit jaar had de luchthaven te maken met 223.000 vluchten. Dat is ruim 9.000 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Wel zaten de vliegtuigen van en na Schiphol voller. In de loop van de ochtend komt de zon vaker tevoorschijn. In de middag wisselen stapelwolken en zonneschijn elkaar af. Het wordt warmer dan voorgaande dagen, met maximaal van 23 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Op de A2 Eindhoven-Maastricht door een ongeluk 6 kilometer file tussen Born en afrit Maastricht Airport. De weg is weer vrij. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, bij de grens 10 minuten vertraging. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Door een te hoge vrachtwagen voor de Heinenoordtunnel 7 kilometer file vanaf afrit Numansdorp een kwartier vertraging. De weg is weer vrij.
1: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

Jeugdvertegenwoordiger met hun eigen taal. Sterrenstof hoor je bij Noordzee. En ja, goedemorgen. Nogmaals, welkom bij Noordzee. Net pas wakker. Oh, bovenkant. Heb je vast vakantie, hè? Zometeen gaan we weer op zoek naar de leukste campings van Nederland. De beste plekjes geef ze door via radionoordzee.nl. Doen we zometeen binnen nu een half uurtje een kleine round-up daarvan. En misschien komt jouw camping wel langs. En zometeen ook een toevoeging aan de Hollandse Meestergalerij. We zijn bij de letter D beland. Dat is alles, zo heet de plaat. Maar ja, wie zong het ook alweer? Ga ik zometeen bekendmaken, oké? Nu sneller en muziek bij Noordzee.

0: Oh, de vrolijke plaat van Jeffrey Hastings hier bij Noordzee.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: En het is weer tijd voor een toevoeging aan de Hollandse Meestergalerij, waarin we mooie platen oppoetsen, afstoffen en weer eens draaien. Nummers die we niet willen vergeten. Zo ook een track van Rob de Nijs. En deze platen zijn we wel een beetje vergeten, althans. Hè? Maar we zijn hem niet vergeten, gelukkig. Maar deze plaat kunnen we misschien wel eens wat vaker gaan draaien bij Noordzee. Dat is alles, gaan we nu draaien.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.

Moxie Dekker bij Noordzee. Jouw idee. Mooie plaat. Hè? Zometeen een man die over 2 jaar alweer 40 jaar in het vak zit, zeg. Dat is ongelooflijk, hè? En dat is ja, bijzonder. Zijn agenda peilt uit van de optredens. Hij krijgt zijn eigen reality-serie. Dat is bekend geworden. Hij zegt, ja, ik vind mezelf helemaal niet interessant. Ik was er zelf ook verbaasd over, maar het gaat toch gebeuren. Ik heb het over Wolter Kroes, dames en heren. We gaan hem draaien, nu bij Noordzee.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. Drie sterrenslot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
7: Ja? Echt serieus?
8: Oh.
9: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
12: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
16: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig van de weg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
19: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
20: Meer voor minder. Simpel.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Nee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De politie in Amsterdam heeft een Roemeense bende opgerold die tientallen vrouwen als sekswerkers op de wallen uitbuiten. Vrouwen werden naar Amsterdam gelokt met mooie verhalen en daarna bedreigd. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk breiden zich uit. In de buurt van Bordeaux zijn al meer dan 23.000 mensen geëvacueerd. Honderden mensen moesten met boten worden gered van een schiereiland. Het scheepvaartverkeer op het Twentekanaal ligt vanaf morgenmiddag stil vanwege de droogte. Bij Eefde blijven de sluizen dan voorlopig dicht. Het water in het kanaal staat zo laag dat anders schade aan de bodem en de natuur ontstaat. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend komt de zon vaker tevoorschijn. In de middag wisselen stapelwolken en zonneschijn elkaar af. Het wordt warmer dan voorgaande dagen, met maximaal van 23 tot 25 graden.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Op de A2 Eindhoven-Maastricht door een ongeluk 6 kilometer file tussen Poorn en afrit Maastricht Airport. De weg is weer vrij. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, bij de grens 10 minuten vertraging. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Door een te hoge vrachtwagen voor de Heinenoordtunnel 7 kilometer file vanaf afrit Numansdorp een kwartier vertraging. De weg is weer vrij.

0: jou. Telefoon ging van Zoe met de platenmaatschappij. We hebben iemand gevonden. We gaan je koppelen aan Aaron van Blommert. Aaron Blommert heet hij. Zoe Levi vond dat een goed idee. En daar is dit resultaat van. Tranen van goud hoorde je.
1: Geniet van de zomer met Radio Noordzee.
0: Ja, dankjewel voor alle leuke zonnige appjes die binnen zijn gekomen. Ook vanaf camping De Wildhoever in Ernst. Vanmorgen een prachtige fietstocht op de planning staan. Kan je nog iets draaien? Zometeen van Hans de Boer. Dat vragen Miranda en Theo. Gaan we zometeen voor je regelen hoor. En dit is een appje van de familie Visser uit Alkmaar. Er zijn een paar dagen op RCN. Waar staat dat voor? Regionaal Camping Natuur. De Schotsman aan de Veerse Meer. Aan het Veerse Meer. Kinderen gaan vandaag leren zeilen. En wij zitten met een kopje koffie aan de waterkant. Iedereen heeft precies zijn eigen vakantie op deze manier. Hè? Patrick en Monique en Eindhoven die staan dit jaar op de camping De Pampel in Hoenderlo. Daar kan je over de Veluwe fietsen en lekker het zwembad induiken. Vanavond de Jeu de Boel wedstrijd. Nou, ben benieuwd wie er gaat winnen. Heel veel succes. Dankjewel voor de leuke appjes. En ja, zoals beloofd, Hans de Boer gaan we draaien. Zullen we thuis Ben een keer draaien in plaats van Annabel? Dat is ook wel eens leuk, toch? Ja.

Radio Noordzee. Radio Noordzee. De Hollandse hitflits. Monique Smit, niet naar huis.

De Hos in de studio op deze plaat. De Hollands Hitfris van deze week. Monique Smit, Niet naar huis hoor je. Ja, nou, ik ga wel naar huis. Zometeen Marleen Sahupala hier. Zanger Alex hoor je zometeen vanaf 12 uur. En niet vergeten dat we vanaf de Nijmeegse Vierdaagse op de finale dag erbij zijn. Op het Hertogplein met René Verkerk en Wattenmiddag vanaf 4 uur. Live optredens en natuurlijk ook heel veel leuke... Ja,

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
4: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
10: Mooi van Ethos.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
13: Cute.
12: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want

0: gratis. Bobbe Jaanland. Voor een hoedvol avontuur.
1: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Vier de zomer in Bobbe Jaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Nu bij Coolblue. Korting op RoboRob robotstofzuigers.

0: van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De politie heeft een Roemeense bende opgerold die tientallen vrouwen op de Amsterdamse Wallen zou hebben uitgebuit. De pooiers lokten de vrouwen naar Amsterdam met de belofte dat ze veel geld konden verdienen. Maar eenmaal hier werden ze bedreigd en moesten ze het verdiende geld inleveren. In de zaak zitten 7 mannen vast. De Rotterdamse politie heeft vannacht 20 boetes uitgedeeld aan mensen die zich niets aantrokken van het gebiedsverbod in een wijk in het oosten van de stad. Sinds gisteren is de wijk in Kralingen-Krooswijk verboden voor mensen die er niet wonen of werken. Het moet een einde maken aan de overlast in de wijk met straatracers en harde muziek. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk breiden zich uit. In de regio Bordeaux zijn al meer dan 23.000 mensen geëvacueerd. Met boten moesten honderden mensen worden gered van het schiereiland Cap Ferret. Ook in het zuiden, tussen Nice en Marseille, woedt nog altijd een zeer grote bosbrand. De eerste deelnemer van de Nijmeegse Vierdaagse is de finish over. En niet helemaal verrassend, het is iemand in een rolstoel. Ronald van Dort was op de eerste dag van de Vierdaagse ook als eerste binnen. De eerste wandelaar die over de

prachtig begin van deze vrijdag 24 juli. Een hele goede morgen. Het is bijna weekend, hè? Even over 10 en je luistert naar Marleen hier op Radio Noordzee. Ja, waar ik er net achter kom dat vandaag jarig is J-Lo, Jennifer Lopez. Of sommigen kennen haar als Jenny van de Block. Want ze is altijd zo gewoon gebleven natuurlijk. Maar zij is 1 jaar ouder dan ik ben. 56 is ze geworden. Ik ben dus net 55 geworden. Het is ongelooflijk hoe goed deze vrouw eruit ziet. Hè? Niet te geloven. Ik weet ook, ik volg haar op Instagram. Ze doet er zoveel voor. Ze traint en ze doet. En het is geweldige vrouw. Wat mij betreft, hè? Als je het aan mij vraagt. Het is een mooie dag ook voor iedereen die meedoet aan de Nijmeegse Vierdaagse. Want het is de laatste dag vandaag. Heel veel succes als je nog aan het lopen bent. En toevallig luistert naar Radio Noordzee. Wij gaan jou hier bij Radio Noordzee helpen naar die Via Gladiola. Dan breekt dat feest natuurlijk helemaal los in Nijmegen. René en Jonathan die zijn daar ook zo meteen in Wat een Middag. Wouter zit dan in de studio. Maar we maken er hier ook een gezellige Noordzee Nijmeegse Vierdaagse bende van natuurlijk. Lekker genieten van de lekkere muziek. Veel gezelligheid ook dit uur. Je krijgt een shownieuws-update. En natuurlijk, zoals dat hoort hier bij Radio Noordzee, de beste Nederlandstalige muziek. Deze bijvoorbeeld. Lijkt me dat dit een heel lekker nummer is om op te wandelen. Denk je niet? Luna en Rousseau. Voorbestemd.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, ik ben Sonja Alasje en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Emma Kok is op zoek naar een eigen woning. Dat vertelde de 18-jarige zangeres gisteravond in Shownieuws. Ze woont nog bij haar ouders in Limburg en ondanks een sterke band denkt Emma dat haar ouders er wel klaar voor zijn dat ze uit huis gaat. Emma's moeder reist met Emma het hele land door, ook 's avonds laat nog. En dat is natuurlijk heel erg gezellig en iets moois om samen te doen. Maar een plekje midden in het land waar je je thuis kunt voelen zou gewoon heel fijn zijn, zegt Emma. De Meilandjes beginnen aan een nieuw avontuur bij RTL. In Boerderij Meiland nemen Martien, Erika, Maxime en Montana tijdelijk de volledige zorg over een Friese melkveehouderij, zodat de boerenfamilie met 5 kinderen eindelijk samen op vakantie kan. Boerderij Meiland is vanaf 2027 te zien. Het wordt het eerste programma van de Meilandjes sinds de veelbesproken overstap van Talpa naar RTL. En presentatrice Eva Jinek heeft een miljoenenvilla in Den Haag gekocht. Dat meldt bekende buren. Eva en haar man Dexter hebben Villa Emma op de kop getikt voor 2,2 miljoen euro. Eva keert met deze aankoop terug naar de stad waar ze haar jeugd doorbracht. Nadat haar ouders vanuit Amerika, waar Eva is geboren, naar Nederland emigreerden, gingen ze in Den Haag wonen. Eva verkocht recent haar strandappartement in Noordwijk. En voor zover bekend staat haar huidige villa in

de band Splitsing. Ja, zometeen de Radio Noordzee-ster van deze week. Corrie Konings, voor het laatst, uiteraard, want het is vrijdag. En we hebben al veel over haar besproken, maar vandaag gaan we een beetje meer aandacht besteden aan haar privéleven. Dat hoor je allemaal zo.

Wat een powerhouse, Miss Montreal met schuilen Sanne Hans natuurlijk. En dit is nog zo'n powerhouse, Emma Heesters met Alles Wordt Beter. Want zometeen een andere powerhouse, een dame die onze Radio Noordzeester is. En we horen wat meer over de mannen in haar leven.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
10: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
9: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
11: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
18: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
19: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.

0: hangen.
1: De Radio Noordzeester van de Week.
2: Ja, dat is vandaag voor het laatst natuurlijk Corrie Konings. En we hebben al heel veel besproken over haar muzikale carrière. Heel succesvol. Maar waar we het nog niet over hebben gehad, dat is haar privéleven. Corrie die is nu al een tijdje vrijgezel. Althans, voor zover wij weten, hè. En ze zegt in een interview dat ze eigenlijk helemaal niet meer bewust op zoek is naar een nieuwe partner, naar een nieuwe liefde. En ze richt zich liever op haar kinderen en op haar kleinkinderen. Ze wil er gewoon een heerlijk leven van maken. Of dat nu wel of niet samen met een man is, dat maakt haar niet uit. Ze zegt misschien moet het wel gewoon zo zijn zoals het nu is. Corrie, haar kinderen zijn haar alles waard, zegt ze. Ze hebben het ontzettend goed gedaan. Ze werken hard. Dat hebben ze van mij, zegt ze. We zijn heel vaak samen en dat is voor mij de allerbelangrijkste vorm van gelukkig zijn. Nou, ze mag dan dit jaar 75 worden. Maar daarom stopt ze natuurlijk nog niet met het maken van platen. Want in juni van dit jaar, dus nog maar een maandje geleden, heeft ze een nieuwe single uitgebracht. Die gaan we dus tot slot draaien hier op de allerlaatste dag dat Corrie Konings onze Radio Noordzeester is. Er hangt iets in de lucht.
1: De Radio Noordzeester van de Week.

Wat moet, dat moet. En daar hoort een boek bij. En het is een prachtig verhaal. En ook met deze plaat super Simon Keizer. Ja, we lopen alweer tegen de klok van 11 uur. Dat betekent dat zometeen het tweede uur is van Marleen hier op Radio Noordzee. En daarin de laatste keer deze week de link van Marleen. Namelijk water. Welk nummer heeft er te maken met water? Gaat over water of heeft zelfs water in de titel? Nou, het is in ieder geval deze niet. Mart Hoogkamer en Billy Dans. Wil je me nog een verzoekje sturen? Dat kan, hè? Radionoordzee.nl.

0: Smartwatches, lekker toch?
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
4: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
6: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
8: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
9: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
10: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
14: Müller Milk, the moo you can't resist.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
15: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
16: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
17: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Voor de kust van Zuidwest-Frankrijk zijn meer dan 400 mensen met boten geëvacueerd voor een bosbrand. Die bedreigt onder meer het schiereiland Cap Ferret. Verderop, bij Bordeaux, breiden de bosbranden zich uit. Daar hebben al meer dan 60.000 mensen een veilig heenkomen moeten zoeken voor de vlammen. De grote politieactie vorige week op de Amsterdamse Wallen was om een stel Roemeense pooiers op te pakken. Bende zou jarenlang tientallen vrouwen hebben uitgebuit. Ze moesten als sekswerkers aan de slag. De vrouwen moesten een groot deel van het verdiende geld afstaan. Deden ze dat niet, dan werden ze bedreigd. Na een paar rolstoeldeelnemers en wat militairen zijn nu ook de eerste vierdaagse wandelaars gefinished in Nijmegen. De allereerste was een Brit, die zo'n beetje elk jaar de snelste is. Op de laatste dag moeten de lopers altijd de Maas oversteken. En dat doen ze via een pontonbrug die Defensie speciaal voor de vierdaagse aanlegt. Het nieuwe album van de Rolling Stones doet het goed in Amerika. Daar is Foreign Tongues op de eerste plaats binnengekomen in de Billboard albumlijst. En het is de eerste keer in het 35-jarig bestaan van die lijst dat de Stones op 1 staan. Maar ook in ons land kwam een nieuwe plaat binnen op de eerste plek van de albumtop 100.

en Replay Me Lobby You. Lekkere plaat is dat toch ook. Leuk dat je luistert. Het is even over 11. En we zijn dus nu officieel begonnen aan het tweede uur van Marleen hier op Radio Noordzee. Zometeen de link van Marleen. Voor de laatste keer is dat... De link is water. We hebben alleen maar platen gedraaid die te maken hebben met water. Er staat ook een verse shownieuws-update voor je klaar. Want de shownieuwsredactie is nu al druk bezig met de voorbereidingen voor de show van vanavond. En jij krijgt zometeen als eerste al het laatste nieuws te horen. En jij kunt me nog steeds laten weten wat jij zometeen wil horen hier op Radio Noordzee. Je kunt me een berichtje sturen. Dat doe je via radionoordzee.nl. Druk die knop stuur bericht in en dan kom je eigenlijk via WhatsApp bij mij in de studio. En dan lijkt het me nu tijd voor een magisch momentje.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Ik ben Richard Wassing met de shownieuws-update op Radio Noordzee. De Vlaamse presentator Erik van Looy vindt het leuk dat de Vlaamse versie van De Slimste Mens nu ook goed scoort op de Nederlandse televisie. Dat zei hij in Goedenavond Nederland. De Slimste Mens ter Wereld, die bekend staat als een luchtige versie dan de Nederlandse editie, wordt sinds half juni uitgezonden op NPO 3. Een verklaring voor het succes kon Erik van Looy niet geven. Hij zegt, ik denk dat mensen de Nederlandse versie zo graag zien dat ze gewoon eens die Belgische willen proberen. Misschien zien ze het verschil niet, grapte hij. Emma Kok is op zoek naar een eigen woning. Dat vertelde de 18-jarige zangeres gisteravond in Shownieuws. Momenteel woont ze nog bij haar ouders in Limburg, maar ze is op zoek naar een centraal gelegen eigen plek. Ondanks een sterke band denkt Emma dat haar ouders er wel klaar voor zullen zijn als ze uit huis gaat. Emma's moeder reist met Emma het hele land door, ook 's avonds laat nog. Een plekje midden in het land waar je je thuis kunt voelen zou gewoon heel fijn zijn, aldus Emma. En de Meilandjes nemen in hun eerste programma voor RTL tijdelijk een boerderij over. Het gaat om een melkveebedrijf in Friesland. Martien, Erika, Montane en Maxime nemen de zorg van 70 koeien over, die allemaal gevoerd en gemolken moeten worden. Met het programma komt met name een lang gekoesterde wens van Erika uit, aldus RTL. De opname

0: Gold van Jeroen van de Boom natuurlijk.
1: De link van Marleen.
0: Ook voor de laatste keer alweer de link van Marleen. Die water is. Alle nummers deze hele week moesten iets met elkaar te maken hebben. Wat water in de titel, of het moest over water gaan. Dit nummer, wat ik als laatste ga draaien deze week, dat is nergens op een album te vinden van Boudewijn de Groot. Want dat is de artiest. De tekst is geschreven door Lennart Nijg. Natuurlijk een hele bekende, beroemde, prachtige tekstschrijver. En het nummer Waterdrager. Want zo heet het nummer. Zou je kunnen kennen van The Scene. Die hebben dat gecoverd voor het tributealbum Als de Rook is Verdwenen. Het origineel is dus van Boudewijn de Groot. En het stamt uit 1972. We gaan dus heel even een stukje terug in de tijd voor deze laatste link van Marleen. Waterdrager van Boudewijn de Groot.
1: De link van Marleen.

Mooi van Numidia. Ik bleef geloven. En ik krijg al heel veel leuke verzoekjes binnen. Voornamelijk voor wandelaars. En dat vind ik zo leuk. Want die laatste loodjes die wegen natuurlijk het zwaarste. Onderweg naar de Via Gladiola. En er kan nog veel meer bij. Hè? Stuur mij vooral berichtjes met wat jij zo meteen wil horen. Daar heb je nog even de tijd voor. Het is bijna 11:30. Eerst eens eventjes deze band uit de jaren 80.

0: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van kleine.
6: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
10: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
0: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Nee.

Dan is ook schitterend. Frank en Irene die hebben allebei afscheid aangevraagd van Glennis Grace. Maar Seb en Mikey die hebben allebei Kido van Graaf aangevraagd. Ciao, doei, adios. Ja, wat doe je dan? Dan draaien ze toch gewoon allebei...

0: allerbeste Nederlandstalige hits van het moment. Hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30.
1: Ik zeg ciao, doei, adios.
0: Lucht van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondagochtend hoor je hem gewoon nog een keer. Van 10 tot 12.
1: Geef mij meer tijd met jou.
0: De Noordzee Top 30.
1: Zien zakken in de zee.
0: Natuurlijk, bij Radio Noordzee.

lekkere plaat ook. En dat is dan zo leuk hier bij Radio Noordzee. We gaan echt alle kanten op als het gaat om uit welke tijd de platen komen. Want dit is natuurlijk uit de jaren 80 van de vorige eeuw. En zo makkelijk als het kan gaan wij naar de achterbank van Tessa June. En dat is natuurlijk echt een plaat van deze tijd. We zitten vlak voor de lunch. Het is bijna 12 uur. En voor de laatste keer wordt het lunchprogramma deze week gepresenteerd door zanger Alex en Benny Solo. Met hun bossie gladiolen natuurlijk voor de Nijmeegse Vierdaagse. Blijf lekker bij Radio Noordzee. Want Jonathan en René die zijn in Nijmegen om verslag te doen strakjes van dat heerlijke feestgedruis in Nijmegen. Dus blijf er lekker bij. Veel plezier met de heren.

0: zwembannen. Nu al zin in morgen.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen dit weekend geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer van minder. Simpel.
3: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Wat ga jij morgen doen?
6: Chillen in de achtbaan?
5: Aapjes kijken in de dierentuin?
6: Of lekker ontspannen in de sauna?
5: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
7: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Leiden.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Afgelopen nacht is in Nijmegen een man overleden nadat hij eerst op de politie had geschoten. Agenten waren afgegaan op een melding dat er iets verdachts was in een huis en daar werden ze onder vuur genomen. Vervolgens schoot de man zichzelf neer. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht waar hij later overleed. Het gaat lekker met de Nederlandse campings. In de eerste maanden van het jaar hadden ze veel meer overnachtingen vergeleken met een jaar eerder. Volgens een campingplatform waren er 6,6 miljoen overnachtingen. Dat is een plus van dik 20%. En ook het aantal kampeerders steeg in de eerste 5 maanden. TikTok houdt zich nog steeds niet aan de Europese regels voor minderjarigen. Het Chinese bedrijf doet te weinig om hun accounts en posts af te schermen, zegt de Europese Commissie. Het is al de 3e keer dat TikTok door Brussel op de vingers wordt getikt. Er volgt nog geen boete, omdat TikTok nog bezwaar kan maken. Jürgen Klopp is de nieuwe bondscoach van Duitsland, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Hij volgt Julian Nagelsmann op, die vertrok naar de uitschakeling van Duitsland op het WK. Als trainer won Klopp met Liverpool de landstitel en de Champions League. En Pep Guardiola wordt geen bondscoach van Italië. Hij bedankt voor de eer, meldt Voetbal International.

0: Lunch. Samen met zanger Alex en Benny Solo.
1: Ja, Samuel Welten en de bank zitten met uitslover. Jongens, het is vrijdag, het vrijdaggevoel. Vandaag natuurlijk de Via Gladiola. Ja, de mensen gaan de finish over vandaag.
2: Ja, zeker. Die gaan we natuurlijk even aanmoedigen. Maar het is ook onze laatste lunchshow, Alex.
1: Dat vind ik wel heel erg jammer.
2: Ik vond het wel heel leuk om te doen, trouwens.
1: Ja, weet je, dit is toch een eer om te doen.
2: Ja, dat is super. En ook dank voor alle leuke reacties van de luisteraars.
1: Ja, we gaan er zeker nog een heel mooi uur van maken. En ik heb een heel mooi liedje uitgekomen.

0: Russo Martoogkamer en de Amsterdamse zomer Pak Mij.
1: Ja, en het volgende nummer wat eigenlijk niet kan ontbreken, dat was 2 jaar geleden eigenlijk al een hit met de Nijmeegse Vierdaagse en ook de Vierdaagse Feesten, is die hit natuurlijk van Marco Schuitenmaker. Ja, en het is wel grappig, want het is dezelfde producer als die mijn muziek maakt. Alleen ja, hij maakt dan wel hits. Dat is wel jammer. Maar ik ben wel een beetje...
0: Ach, jij hebt toch ook hits, man.
1: Nee, maar ik ben wel een beetje trots op Harold Creed. Dat mag best gezegd worden.
0: Nee, dat
1: worden.
0: Snap ik. En wat leuk is, Marco Schuitenmaker zit sinds een paar jaar bij mijn geluidsbedrijf. En daar zit ik al 28 jaar bij. Dus die jongens ken ik fantastisch. Kijk. Spreek Marco Schuitenmaker, leuke jongen. Dus,
1: Ja, en we gaan hem ook draaien hier op Radio Noordzee. De Engelbewaarder van Marco.

0: we hebben dit jaar natuurlijk twee gigantische grote zomerhits. De eerste hoorde je aan het begin van de tour van Rutger van Barneveld. En natuurlijk deze van Justin in het beeld met Cheerio. We hebben deze lunch nog wel veel meer geweldige muziek van eigen bodem hier op Radio Noordzee.
1: Ja, want Suzanne en Freek samen met Cloud, die staan voor je klaar. En Jari Hellegers komt er ook nog aan. Niet met de vlam in de pijp, maar wel met de vlam in de pan.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van Voordeel,
2: Aldi.
4: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
6: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs. Alle dozen 5 stuks 1+1 gratis. En alle pakken taxi 1,5 liter voor maar €1. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

van Noordzee. 200% puur Hollands. De Radio Noordzee Lunch. Geserveerd door zanger Alex en Benny Sanders.

0: de Radio Noordzee Lunch. Met zanger Alex en Benny Solo.
1: Jari Hellegers met Vlam in de Pan. Nou, we hebben nog één leuk liedje voor je uitgezocht. Dat is Boudewijn de Groot met Avond, Alex.
2: Ja, ik vind Boudewijn een van de meest onderschatte artiesten in Nederland. Altijd geweest. En hij heeft zulke prachtige nummers, waaronder deze Avond. Dat is echt fantastisch.
1: Ja, en ik moet ook zeggen, als je die aanzet, ja, dan ga je er gewoon even in op.
2: Ja, het is
1: tijd even stil.
2: Het is mooi om naar te luisteren.
1: We gaan naar huis. Boudewijn de Groot met Avond.

van 2 tot 4. En op zondagochtend hoor je hem gewoon nog een keer. Van 10 tot 12. Geef mij meer tijd met jou. De Noordzee Top 30. De zon zien zakken in de zee. Natuurlijk, bij Radio Noordzee.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 70 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
8: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
9: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
8: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 9:45 op 6 en op Kijk.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Omdat we series willen blijven bingen.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
7: Honor the craving.
0: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij zat 11 jaar vast in de EBI in Vught, maar sinds vanmorgen zit hij in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel op de afdeling intensief toezicht, meldt zijn advocaat. Holleder zit levenslang uit voor betrokkenheid bij een serie moorden. Bij de ANWB Alarmcentrale hebben ze al tientallen meldingen binnengekregen van Nederlandse vakantiegangers die in de problemen zijn gekomen door de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Ze willen weten hoe het nu moet met achtergelaten spullen of dat ze extra gemaakte kosten vergoed krijgen. De meeste meldingen komen uit de regio Bordeaux. Bijna een jaar geleden stak een man uit Gouda zijn iets oudere broer dood en het OM wil dat hij daarvoor 8 jaar de cel ingaat en TBS krijgt. De man heeft een stoornis en hij dacht dat zijn broer hem probeerde het gesticht in te krijgen, zegt het OM. De verdachte moet razend zijn geweest. Hij stak en sneed zijn broer meer dan 100 keer. De brancheorganisatie van binnenvaartschippers noemt het vervelend dat het Twentekanaal vanaf morgenmiddag dichtgaat. Door de droogte staat het water zo laag dat schade kan ontstaan aan waterkeringen, bodem en natuur. Het Twentekanaal is belangrijk.

blijft mooi. Een klassieker van Marco Borsato bij Radio Noordzee. Je hoorde de bestemming op deze vrijdagmiddag. En misschien ben jij momenteel wel bezig met je volgende bestemming. Zit je midden in het inpakken voor je zomervakantie. Toch een soort Tetris-puzzel vaak, hè, om die koffer dan ingepakt te krijgen. Want ja, veel mensen zijn vrij op deze vrijdag. Maar misschien ben jij wel een van de werkende helden die gewoon de economie draaiende houdt. Nou, hoe dan ook. Je bent welkom bij Radio Noordzee, 200% puur Hollands richting het weekend. Het weekend waarin de temperaturen weer langzaam wat omhoog gaan. En komende week kan er zelfs weer regionaal een hittegolf aankomen. Dat wordt dan de vierde van dit jaar en dat zou uniek zijn.

is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: Noordzee, een klassieker van Benny Nijman hoorde je. Een vrijgezel die gaat pas slapen. En mocht jij nou vrijgezel zijn en denken, komt het ooit nog goed? Ga ik ooit wel iemand vinden? Ik heb de statistieken er even op nageslagen. Momenteel zijn er 3,4 miljoen eenpersoonshuishoudens in Nederland. Kortom, meer dan voldoende vrijgezellen. En het CBS verwacht ook nog dat dat in de komende jaren gaat stijgen. Dus er is nog meer dan kans genoeg dat ook jij ooit de man of vrouw van je leven gaat ontmoeten. Het wordt nog een lange, hete zomer. Sowieso bij Radio Noordzee, met muziek van Guus Meeuwis en Van Gant onderweg. En nu het belangrijkste liedje van deze week.
1: Radio Noordzee, de Hollandse hitflits. Monique Smit.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: De prijsfavorieten van

0: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000...

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Ja?
2: Echt serieus?
3: Oh.
4: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18+ speelbewust.
6: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
5: Hoe weet jij dat?
7: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
8: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
9: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
10: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
9: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Montreal, Radio Noordzee. Je hoorde schuilen. Nou, goed nieuws vandaag, blijft het de rest van de dag droog. Dus dat schuilen is niet nodig.
1: Radio Noordzee, op de dansvloer.
0: Yes, het is vrijdag vandaag. En elke vrijdag, traditiegetrouw, rond dit tijdstip draai ik een lekker dansbaar liedje om alvast een klein voorschot te nemen op het weekend dat aanstaande is. En vandaag de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Ik dacht, dan moet ik wel een Nijmeegse formatie bij de hand pakken. Afkomstig uit de stad waar al dagen gewandeld wordt. En ook verantwoordelijk voor eigenlijk het anthem, het themalied van de voetbalclub aldaar, NEC uit Nijmegen. Ik heb het over de Shonies. Nou, dan weet jij wel welke eraan komt. Dans je de hele nacht met mij.
1: Radio Noordzee op de dansvloer.

is leuker dan één keer. In dit geval hoorde je Frans-Duits en Lange Frans samen met De Voorhoede en Tour de France. Hey Fransie. En even opgelet voor liefhebbers van de echte Tour de France. Vandaag weer tijd voor een mooie etappe. Met een klein Nederlands tintje zou je kunnen zeggen. Want de etappe van vandaag leidt naar de top van de Alpe d'Huez. Toch een beetje de Nederlandse berg. 128 kilometer fietsen vandaag. Oeh, nou, ik pak de elektrische fiets wel als je er bent. Goedemiddag, de vrijdag van Radio Noordzee. Met nu Luna op de radio. Dit is

0: beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match, ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
6: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
8: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
15: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Aan de dodelijke schietpartij deze week in Nijmegen is het nodige vooraf gegaan, zegt burgemeester Bruls. Het slachtoffer is een jongen van 18 uit Rotterdam. Volgens zijn familie was het zinloos geweld, maar dat spreekt Bruls tegen. De dader loopt nog vrij rond en die is niet zomaar gaan schieten, zegt hij. Hackers hebben toegeslagen bij ijsstadion Tialf in Heerenveen. Ze willen geld zien en in ruil daarvoor gaan de computers van het slot en worden gestolen gegevens niet op internet gezet. We zijn in gesprek met de cybercriminelen, zegt Tialf. Achter de hack zit een groep die eerder bij Nederlandse bedrijven toesloeg. Het OM gaat in hoger beroep in de zaak van de doodgereden Tamar uit Marken. Vorige week werd de man uit Duitsland

0: We schijnen elkaar af. Het wordt warmer dan voorgaande dagen met maxima van 23 tot 25 graden. Er staat weinig wind uit het westen of noorden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu Luc van den Braak.
2: Radio Noordzee. Is je mooi, leuk, kleine. Je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

0: maar het is zoals het gaat. Hier aan de kust.
1: Bluff bij Radio Noordzee. Je hoorde aan de kust op deze vrijdagmiddag. En misschien heb jij wel vakantieplannen in die richting. Gewoon lekker aan de Nederlandse kust. Want jaarlijks trekt onze kustlijn zo'n 30 miljoen overnachtingen. Ongelooflijk, ja. Je denkt toch dat iedereen naar Frankrijk gaat, Spanje, Italië, Kroatië. Maar ja, hey, was er mis met onze stranden? Nou, heel weinig blijkt wel. En uiteraard zijn wij bij Radio Noordzee, ja, ook heel blij met onze Nederlandse kust. Dus mocht je die kant op gaan of toch naar het buitenland gaan om daar een plons te nemen, hoppakee, in een zwembad, zorg dat je Radio Noordzee met je meeneemt. Want in het buitenland kun je ons gewoon beluisteren, hè? Via de stream op radionoordzee.nl krijg je de hele dag 200% puur Hollandse muziek. Maar zometeen Jeroen van der Boom, de

van Samantha Steenwijk bij Radio Noordzee. Je hoorde Je weet niet wat je mist onderweg richting het weekend. Misschien ga je zometeen wel al aan de vrijdagmiddagborrel beginnen. Later vandaag de barbecue aansteken. Kortom, de calorieën worden weer flink aangevuld. Nou, bij deze man is dat niet het geval. Hij heeft namelijk binnen nu en een week de covershoot voor de Men's Health. Kortom, diëten en trainen. Veel respect voor hem. Ik heb het over Gordon. Je hoort hem nu bij Radio Noordzee. Ik bel je zomaar even op.

0: zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
3: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
10: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
11: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
12: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
11: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
13: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
14: Deze week in de bonus... De Checo, Di Martino, La Molisana en...

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
2: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
4: Müller Milk, the moo you can't resist.
2: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.

0: De vrijdagmiddagborrel is alvast begonnen bij Wesley Bronckhorst. Je hoorde Ik Drink Rosé. En ik ken nog wel een aantal mensen die vanmiddag, vanavond, een klein borreltje gaan pakken.
1: Beleef de Nijmeegse Vierdaagse met Radio Noordzee.
0: Ja, en dat zijn de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse. Vandaag de laatste dag. Iedereen gaat er binnenkomen zo. Aan het einde van de middag denk ik dat iedereen wel, nou ja, een heel eind is. En dan gaat er flink geborreld worden daar in Nijmegen. Het leuke is, je kunt dat allemaal meekrijgen vandaag bij Radio Noordzee. Want ook vanmiddag is de leukste middagshow van Nederland. Wat een middag met René Verkerk en Jonathan Mink weer aanwezig in Nijmegen. Je hoort interviews met wandelaars, met artiesten die daar optreden. Kortom, alles uit de schoot van het Nijmeegse is allemaal te horen. Zometeen na vieren in de Radio Noordzee middagshow. Mis dat dus niet, ook als je niet gelopen hebt of als je niet de gelegenheid hebt gehad om naar Nijmegen te gaan om de Vierdaagse feesten mee te pakken. Hoor je dus zometeen alles in de Radio Noordzee middagshow. Over een borreltje gesproken, zometeen Ferry de Lits en Shaq met Baco in Monaco. En dit is Replay bij Noordzee.

0: is Radio Noordzee. Radio
1: Noordzee. Goedemiddag, dit is Noordzee. Wat moet jij nou?
2: Ik moet even parken. Biertje, vrienden.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
5: Hoe weet jij dat?
6: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
7: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
11: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
12: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Mindshift, elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
15: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
17: Anders grijp je mis.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: 3-sterren-slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het is rond. Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van België. Hij heeft een contract getekend tot en met het EK over 2 jaar. Van Bommel volgt Rudy Garcia op, die met België op het WK in de kwartfinale werd uitgeschakeld door Spanje. Van Bommel was eerst trainer bij PSV, het Duitse Wolfsburg en Antwerp. Veel blije gezichten in Nijmegen. Daar druppelen op de laatste dag van de Vierdaagse steeds meer wandelaars de finish over. Ze worden toegejuicht door familie en vrienden die rijen dik langs de kant staan. Rond de Vierdaagse feesten in Nijmegen zijn gisteravond op een festivalterrein 9 mensen opgepakt. Ze hadden wapens bij zich. Een oud-ambtenaar van de gemeente Rotterdam moet ruim 4 ton schadevergoeding betalen vanwege fraude. Ze was verantwoordelijk voor de verdeling van tijdelijke woningen aan daklozen, maar liet daar jarenlang familie en vrienden gratis wonen. Daardoor moesten mensen uit het Rotterdamse daklozenproject langer op een huis wachten. En 2 flinke natuurbranden bij Madrid zijn samen 1 grote brand geworden. Door de droogte en een harde wind is het vuur nog altijd niet onder controle. 10.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. In het zuidwesten van Frankrijk zijn door de bosbranden nu ruim 60.000 mensen hun huis uitgehaald. Het is overal droog en de zon schijnt. Er staat weinig wind en de temperatuur ligt tussen de 20 en 25 graden. Vanavond krijgen we een heldere zomeravond en is het nog lang lekker buiten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Vandaag.
1: Het is de zomer van Radio Noordzee met Robert van Hemert en Zandloopster, die afgelopen week richting de nummer 1 positie begon te klimmen in de Radio Noordzee top 30. Tot op heden staat Rutger van Barneveld daar met zijn zwoele zomernachten. Maar morgen weer een nieuwe editie van de lijst met de 30 populairste Nederlandstalige liedjes van dit moment. En zou Robert van Hemert dan misschien de gouden medaille om mogen hangen? Je hoort het morgen op zaterdag vanaf 2 uur en op zondag nog een keertje om 10 uur 's ochtends. Binnen 2 uur ben je helemaal op de hoogte van wat er gebeurt in Nederlandstalig muziekland in de Radio Noordzee Top 30. Mis dat niet. Zometeen nieuwe muziek van Amar. Stem in je hart komt eraan. Ook Doe Maar ga je horen met Is Dit Alles? En nu zo mooi.

alles wat er is. Nou, gelukkig is de zomervakantie aangebroken. Hopelijk ook voor jou en kun je lekker naar het buitenland toe. En ja, waar ga je dan heen? Dat is een beetje de vraag. Al jarenlang zijn Frankrijk, Duitsland en Spanje de drie meest populaire vakantielanden voor Nederlanders tijdens de zomervakantie. Maar ook Italië doet het helemaal niet verkeerd. Ruim 1 miljoen Nederlanders trekken richting het land van de laars. Toscane bijvoorbeeld heel populair natuurlijk, maar ook een citytrip richting Rome of Milaan bijvoorbeeld. En ja, als je dan in Italië bent, dan moet je daar eigenlijk toch even een scootertje huren. Zo'n hip blitzhelmpje op en dan lekker flaneren door de straten van bijvoorbeeld Milaan of Rome. Lekker op je Vespa. Nou, het is ook hoe de vakantie van Dave Dekker eruit ziet. Want je hoort hem nu bij Radio Noordzee. Dit is Vespa.

0: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
4: Odido. Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori Pasta. 1+1 gratis.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: pizza gratis.
1: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
7: Ja?
8: Echt serieus?
7: Oh.
9: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.

0: lastig toch.
1: Amai, schitterende muziek. Van Diggy Dex en Eva de Roveren. Je hoorde Slaap Lekker, Fantastisch Toch bij Radio Noordzee. En misschien is het je wel opgevallen dat je de afgelopen maanden best wel lekker slaapt, ook bij die hoge temperaturen, omdat er geen gezoem van muggen om je heen is. Tenminste, die kans is groot. Er zijn dit jaar heel weinig muggen. Hoe komt dat nou? Nou, door de aanhoudende droogte is er weinig stilstaand water. En ja, dat is nodig voor muggen om eitjes te leggen. Kortom, minder eitjes, minder muggen, minder overlast elke nacht. Dus nou, als het volgende week weer warmer wordt, waarschijnlijk geen last van muggen. En ja, garantie tot de voordeur. Ik bedoel,

0: beste Nederlandstalige hits van het moment. Hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30.
1: Ik zeg ciao, doei, adiós.
0: Lucht van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondagochtend...

samen met André Hazes en Tabitha. Je hoorde, ze komt uit Amsterdam. En van Amsterdam gaan we zometeen richting de stad waar het echt allemaal te doen is momenteel. Nijmegen. Want vandaag namelijk de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. En Radio Noordzee is daar al de hele week bij. En ook vanmiddag, zometeen na vieren, komt de Radio Noordzee middagshow. Wat een middag, live vanuit Nijmegen. René en Jonathan zijn daar om de finale mee te maken. Je hoort zometeen wandelaars die binnenkomen. Artiesten die daar gaan optreden tijdens de Vierdaagse feesten. Kortom, één groot feest zometeen na vieren in de Radio Noordzee middagshow. Ik spreek je morgen weer vanaf 2 uur voor een spiksplinternieuwe Radio Noordzee. Top 30. Lekker weekend. Okay.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoed.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Otrium is jarig. Dit weekend 3 plus 1 gratis op alle merken.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3 sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een Rotterdammer is opgepakt voor grootschalige sms-fraude, schrijft Rijnmond. Hij verstuurde in ruim een maand tijd zo'n 740.000 nep-sms'jes uit naam van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Microsoft. De websites waar de sms'jes naar verwezen zijn offline gehaald. Het kan zijn dat er nog meer mensen worden opgepakt. Vier GGZ-behandelaren zijn door het Tuchtcollege op de vingers getikt. Ze hebben hun beroepsgeheim geschonden in een zaak rond een oud-verpleger in Assen. Die vertelde zijn behandelaren dat hij psychische problemen kreeg door wat hij op de corona-afdeling meemaakte. Zij maakten daaruit op dat hij iets te maken had met de dood van patiënten en sloegen alarm, maar dat bleek onterecht. Reisorganisaties hebben maar weinig last van het aangescherpte reisadvies voor delen van het Midden-Oosten, meldt RTL. Door de onrust daar hadden veel mensen hun vakanties sowieso al ergens anders heen geboekt. Hierdoor hoeven de organisaties de reizigers niet om te boeken of terug te halen. En dat oud-PSV-trainer Mark van Bommel de nieuwe bondscoach is van België, vindt hij zelf een grote eer. Hij wil er alles aan doen om het Belgische volk trots te maken. Van Bommel heeft een contract getekend voor 2 jaar. Zijn belangrijkste opdracht: zich met België plaatsen voor het EK en daar zo ver mogelijk komen. Het is overal droog en de zon schijnt. Er staat weinig wind en de temperatuur ligt tussen de 20 en 25 graden. Vanavond krijgen we een heldere zomeravond en is het nog lang lekker buiten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Wat een middag begint zometeen met Marco Borsato en ook muziek van Justin de Wild. Maar eerst even kijken naar de situatie op de weg. 29 vertragingen op de A-wegen. Dit zijn de 3 grootste. A12 Lunetten Den Haag. Voor de Meren, daar is een ongeval gebeurd. De vertraging is 28 minuten. De A16 Rotterdam Breda bij de Drechtenrol 27. En op diezelfde A16 dan Breda Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Daar is de vertraging 32 minuten. Ja, dat is bijna goed.
3: Wouter, geloof het.
2: Oké. Dat is grappig. Ik start hem even met de hand.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu

blijft dat toch lekker, hè? Meezingen met Marco Borsato. En omdat een comeback voor Marco er voorlopig niet in zit, hebben ze in België voor een oplossing gezorgd. Daar kun je binnenkort naar de Rood Singalong. Een avond lang meezingen met de liedjes van Marco. Nou, lekker. Dan kunnen de kinderen ook gewoon gezellig weer meegaan, hè?

0: Jonathan, die lopen momenteel ergens in Nijmegen. We zijn vandaag namelijk weer live bij de slotdag van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. Ja, waar vandaag de finish is, hè, op de beroemde Via Gladiola. En daar worden de wandelaars vandaag ook onder andere onthaald door zanger Alex en Benny Solo. Die die hit samen met Radio Noordzee hebben gemaakt, hè, een bossie gladiolen. Stel even kijken bij René. René, wat spook je uit op het moment?
1: Wouter, geloven of niet, maar de militairen hebben het de afgelopen dagen echt zwaar gehad. Want die moeten namelijk extra bagage meenemen. Wie staat er naast mij?
2: Luitenant van der Wielen, Tobias.
1: Meneer van der Wielen, Tobias. Mag ik Tobias zeggen?
2: Zeker, zeker.
1: Tobias, de gladiolen puilen uit de rugzak. En die rugzak, ja, dat is een extra belemmering voor jullie, hè?
2: Nou, een belemmering wil ik niet zeggen. Maar het geeft wel de extra veerkracht. Ja, dat is toch iets zwaarder. Het is toch weer dagelijks minimaal 10 kilo zonder het eten of drinken. En het hoort er gewoon bij.
1: Hoe heb jij de afgelopen 4 dagen beleefd, Tobias?
2: Ja, ik heb ontzettend mooie dagen gehad. De eerste dag was al pittig, was warm, benauwd. Maar verder de dagen waren ontzettend prachtig. Ja.
1: Stel dat er nu iemand zit te luisteren en denkt, ja, ik heb nog nooit die 4-daagse gelopen. Misschien wil ik het ook wel een keer doen. Probeer jij ze nou eens te motiveren. Waarom zou je 4 dagen de 4-daagse in Nijmegen moeten en willen lopen?
2: Doe het gewoon. Het is gewoon een prachtige ervaring. En het hele publiek en de mensen eromheen. Het is gewoon een ervaring die niet te vergelijken is met iets anders. Het is fantastisch.
1: Is dit het kruisje aan je borst?
2: Dat is het kruisje, ja. Ja.
1: Die draag je met trots?
2: Die draag je met trots, nummertje 5.
1: Ja. Zo, keurig. En hoe ziet het weekend eruit? Een beetje bijkomen, neem ik aan.
2: Het weekend is lekker bijkomen, voet op de bank, benen omhoog en verder niks meer doen.
1: Tobias, je hebt het gedaan. Een diepe buiging. Gefeliciteerd.
2: Dank u wel.
0: Ja, de laatste loodjes die zijn het zwaarst, hè? Laatste nieuws is trouwens dat fanatieke wandelaars gisteren hebben geprobeerd om via de rechter nog een extra wandeldag aan de Vierdaagse toe te voegen. Maar bij nader inzien deze

0: hoorde Simon Keizer, Wat moet dat moet. Ja, het is niet alleen de titel van deze nieuwe single. Het is ook nog eens de titel van het boek wat hij heeft uitgegeven en gezend.
1: Radio Noordzee, live vanaf de Nijmeegse Vierdaagse.
0: Het zijn de Hollandse hits voor onderweg naar huis. De Noordzee Middagshow, Wat een Middag. Live vanuit Nijmegen en René.

0: Hier wordt het kruisje gehaald. Hier staan de gladiolen in de emmers met water. En hier komen alle deelnemers over de eindstreep. Wie staat er naast mij?
1: En mijn naam is Elena. En ik heb de 50 gelopen.
0: 4 dagen de 50?
1: Ja, drama. Maar ik heb hem gehaald.
0: Hoe is het met de voeten? Hoe is het met je lichaam? Hoe is het met jou?
1: Nou, mijn spieren die zijn helemaal op. Die kunnen niet meer. Echt.
0: Waar kom jij vandaan?
1: Ik kom uit Amdijk.
0: In dat mooie West-Friesland.
1: Ja, inderdaad. Het mooie West-Friesland. Ja. En vandaar dat de Radio Noord zijn. Ja, dat kennen we wel.
0: Was dit jouw allereerste keer in Nijmegen?
1: Ja, eerste en de laatste.
0: Ga je het niet meer doen?
1: Nee, er is niks voorbij.
0: Hoe heb je het ervaren al deze dagen? Hoe vond je de sfeer? Was het een mooie omgeving? Wat was het hoogtepunt?
1: Oh, de hoogtepunt, jezus. De gezelligheid, de omstanders, de kleine praatjes. Dat was wel het allerleukst, ja.
0: En je draagt nu met trots de gladiolen, zie ik. Waar heb je het kruisje?
1: Ja, maar die zit ooit in de tas.
0: Oh, maar je hebt hem wel, hè?
1: Ja, ik heb hem wel, zeker.
0: Nou, we maken ook voor jou een diepe buiging. Je hebt het geweldig gedaan.
1: Dankjewel, Olly.
0: En een goede reis naar het mooie Amdijk.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Ja? Echt serieus?
8: Oh.
9: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internet. Abonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit tussen de apen.
13: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Verkeer.
1: Hey, goedemiddag. De Noordzee Middagshow. Wat een middag. Zometeen met Tino Martin. Ook Maan komt eraan. Eerst even kijken naar de vertragingen in Nederland. Op het wegdek in Nederland. 24 op dit moment. Dit zijn de drie grootste. A2, Eindhoven-Maastricht-Noord. Bij Meersens. Daar is een ongeval gebeurd. Vertraging is 28 minuten. De A4, Dinteland-Antwerpen. Bij Bergen op Zoom. Daar zijn ze bezig met een onderzoek. De vertraging daardoor op dit moment 26 minuten. En de A16, Breda-Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug. Daar heb je op dit moment 36 minuten vertraging. Dan nog even kijken naar het weer. Het is overal droog, de zon schijnt, er staat weinig wind. 20 tot 25 graden en ook vanavond kunnen we nog lang genieten van een rustige en vrij heldere zomeravond.
0: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Afton van der Meijs. Er is een Rotterdammer opgepakt voor het versturen van zo'n 740.000 nep-sms'jes uit naam van onder meer de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel. De websites waar de sms'jes naar verwezen zijn offline gehaald. In Oekraïne wordt onderzoek gedaan naar een wapenbeurs op een oefenterrein bij Kiev. Bij een Russische aanval daar kwamen vandaag 10 mensen om het leven. De organisatie van het evenement wordt daar misschien verantwoordelijk voor gehouden. En Mark van Bommel is trots dat hij de nieuwe bondscoach is geworden van België. Over 2 maanden zit hij voor het eerst bij de Belgen op de bank. Ze spelen eind september tegen Italië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en de zon schijnt. Er staat weinig wind en de temperatuur ligt tussen de 20 en 25 graden.

0: Een beetje, denk ik.
1: Jong en dom, Tino Martin. Je vliegt winnend je weekend in met de Radio Noordzee Middagshow. En vanmiddag op bezoek in de studio Marco Schuitmaker. Hij heeft een nieuwe single gemaakt. Die komt hij zometeen even langsbrengen. Dus dat wordt een gezellige boel, dat denk ik wel. En zometeen natuurlijk nog even schakelen naar Nijmegen. Want wat zijn...

0: bericht over een nieuwe samenwerking tussen Geer en Goor is van april dit jaar. En daarover hebben die twee inmiddels gezegd: not gonna happen, maar je hoorde ze wel hier op Noordzee.
1: Radio Noordzee, live vanaf de Nijmeegse Vierdaagse.
0: Hey, goedemiddag, zijn de Hollandse hits voor onderweg naar huis. De Noordzee Middagshow, live vanaf de Nijmeegse Vierdaagse. En René, jij staat inmiddels op het grote Noordzeeplein, hè?
2: Ja, Woutje, vanaf het Hertogplein inderdaad. Een bijzonder goedemiddag. Ik heb eens even naar de line-up zitten kijken, Mink.
3: Het is ongelooflijk wat wij hier vandaag op het plein tentoon gaan stellen. Hè?
2: Maar we moeten ook eerlijk zijn en concluderen dat er eigenlijk maar twee knappe mensen bij ons op het podium komen zingen.
3: Ja, en wij gaan niet zingen, dus wij vallen sowieso al af. Maar één van die knappe mensen, knappe dame moet ik zeggen, die zit gewoon al naast ons.
2: Die zit naast ons en dat is Fit Girl Lara Mila.
4: Hallo mannen, maar ik dacht we hebben het toch over jullie.
2: En nee, wij dachten dat we twee knappe verschijningen op het Hertogplein zouden hebben vandaag. Eén daarvan is Jorieke en de andere, dat ben jij.
4: Nou, wat lief. Ja, Jorieke ook zeker. Zo.
2: Maar ja, jij bent wel helemaal afgetraind. Je ziet er altijd prachtig uit. Hoe zit het met de styling? Doe je dat zelf?
4: Dat doe ik zelf. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, René, het is donders moeilijk. Want je wil elke keer... Oh, vlieg. Je wil elke keer weer wat anders aan. Maar dat kan niet altijd. Nou ja, dat probeer ik wel. Maar dat is heel moeilijk, hoor.
2: Dat is wel heel belangrijk tegenwoordig. Ja, je moet er natuurlijk ook zeker met TikTok-filmpjes, et cetera. Ja, je voorkomen is uiterst belangrijk, hè?
4: Vind ik wel. En je moet een beetje anders zijn dan de rest. Je moet, vind ik... ik kan niet in mijn kloffie aankomen op het podium.
2: Dus... Jij bent ook vaak in de sportschool. En wat wij hier hebben meegemaakt de afgelopen week, dat was natuurlijk ook een sportieve prestatie. Je ziet mensen binnenstrompelen over de Via Gladiola. Heb jij wel eens een sportblessure gehad eigenlijk?
4: Genoeg, joh. Oh. Ik heb knieblessures gehad.
2: Moeten we er zo nog even naar kijken?
4: Vingers gebroken gehad. Ja, doe maar even inderdaad. Ja, vlak voor het... Wie weet val ik zo om. Mochten jullie willen, hè? Nee, grapje. Maar ik heb wel blessures gehad. Jullie ook wel, toch?
2: Ja. Zo, heel af en toe. Ja, kijk, wij hebben een stappenteller die niet snel hoge aantallen aangeeft. Want wij zijn van nature misschien wel iets te lui. Maar respect, jullie zijn altijd fit op het podium. Alles geven en daarnaast ook nog, hè?
4: Moet ook. Kijk, ik vind dat je ook gewoon op het podium gewoon fit moet staan. En ik kan niet met zo'n dikke pens aankomen, vind ik. Dus ik probeer wel een beetje fit te blijven, ja. Dat ik er nog een beetje fatsoenlijk bij loop.
2: Je bent net ook even door Nijmegen gereden, Lara. Wat is het hier geweldig, hè? Op zo'n dag als vandaag. Sowieso de hele week was het geweldig. Maar vandaag de slotdag, het is wel een goede sfeer, hè?
4: Niet normaal. Ik voel me vereerd dat ik op de slotdag hier mag staan.
2: Wat ga je zo meteen voor ons zingen?
4: Verrassing. Maar ik kan jullie wel vertellen, Nederlandstalige hitjes.
2: En je gaat natuurlijk je nieuwe single doen, die je onlangs bij ons in het huis van de Hollandse Hits hebt gezongen. Ga je ook op het podium doen vandaag. Hoe loopt die?
4: Ja, gaat supergoed. Echt verbazingwekkend. Ik had heel eerlijk nul verwachtingen. Zo ga je erin. Ik wel. En bij jullie wordt hij ook hartstikke leuk gedraaid. Dus ik ben er zo blij mee. Echt heel onverwacht allemaal dat het is, dat hij best wel lekker loopt. Dus helemaal blij mee.
2: Maar ja, je hebt ook een beetje de gunfactor, hè?
4: Ja, tuurlijk. Dat vind ik heel mooi. En ik denk ook dat je gewoon een soort van band moet opbouwen met mensen. En ja, je maakt nieuwe vriendschappen. En dat soort dingen is gewoon super belangrijk in de muziekwereld.
2: Nou, we gaan je zo meteen eervol aankondigen op het Hertogplein in Nijmegen. Waar jij de show vandaag aftrapt. Ja, we kijken er allemaal ongelooflijk naar uit. Zullen we heel voorzichtig naar boven lopen?
4: Zullen we dat doen? Let's go!
2: Zo, Lara, we zijn aangekomen op het podium.
4: Superleuk!
2: Mag ik jou gaan aankondigen?
4: Jij mag me zeker gaan aankondigen.
2: Het is een uitzinnige menigte. Ik loop alvast naar voren. Een uitzinnige menigte die er ongelooflijk veel zin in hebben. Daar staan ze in de kleuren van Nijmegen. Hertogplein, laat het horen.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. Ah, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
3: Fans van voordeel.
4: Aldi.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
3: Vakantie!
5: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix. Rood, groen, geel. En ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent.
3: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Oh, ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
11: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het. En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
14: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu

0: 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Afton van der Meijs. Eerder dan gedacht worden op de Merwedebrug bij Gorinchem boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs die er toch overheen rijden. Niet volgende week, maar al vanaf morgen gaat Rijkswaterstaat handhaven. De brug is dicht voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is. Maar lang niet alle truckers houden zich aan het verbod. In Berkel en Roderijs is een pakketbezorger zwaar gewond geraakt nadat hij werd aangereden door de bestelbus van een collega, meldt Rijnmond. Dat gebeurde na een ruzie tussen de twee. De bezorger die zijn collega aanrijdt ging er vandoor en wordt nog gezocht. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De Vierdaagse in Nijmegen loopt op zijn eind. Wandelaars die nog hun kruisje willen ophalen moeten over een uur zijn gefinished. Anders hebben ze al die wandelkilometers van de afgelopen dagen voor niks gemaakt. De allerjongste deelnemer in Nijmegen is een jongen van 11 en hij is al een poosje binnen. De waterschade in het Beatrix Theater in Utrecht raakt nog een musical. Het gaat om de musical Anne Juliet die in september in première zou gaan. Omdat de herstelwerkzaamheden in het theater langer duren dan gedacht is de première een maand later. De musical Moulin Rouge werd door de waterschade helemaal afgelast. Het is overal droog en de zon schijnt. Er staat weinig wind en de temperatuur ligt tussen de 20 en 25 graden. Vanavond krijgen we een heldere zomeravond en is het nog lang lekker buiten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Het is de Noordzee Middagshow met zometeen Jan Smit en ook Guido van der Graaf komt eraan. Eerst even kijken op de wegen in Nederland. 20 vertragingen, dit zijn de 3 grootste. A4, Antwerpen-Dinteloord. Bij Sabina, daar is een ongeval gebeurd. De vertraging daar is 21 minuten. A15, Nijmegen-Gorinchem. Bij Leerdam, 23. En de A16, Breda-Rotterdam. Bij Moerdijkbrug, de vertraging daar is op dit moment 33 minuten.
0: 100% puur Hollands. Oh, yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: liefde gaat. Je hoorde René Vroeger en Waylon. Hey, dit verhaal is wel even way back hoor. Maar wist je dat Vroeger wel eens geflitst is in België met 220 km per uur? Ja, daar heeft hij toen een flinke boete voor gehad. Dat kun je wel nagaan. Inmiddels natuurlijk zijn leven gebeterd, maar zo gaat dat lang niet altijd. Politie en justitie willen daarom nu een puntensysteem gaan invoeren voor verkeershufters. Het is een systeem voor een groep die zich niks aantrekt van boetes en zich maar blijft misdragen. Het is de bedoeling dat deze gasten dan een strafpunt krijgen bij elke overtreding. Ja, en wie er dan 6 heeft, die moet dan bijvoorbeeld een verplichte cursus volgen. Dan heb je een 6 dus. Klinkt eigenlijk nog als ruim voldoende, hè?
1: Ja!

feestje is het zeker, hè? René die loopt vandaag lekker in Nijmegen samen met Jonathan ergens in de stad. En nou ja, we doen live verslag van de slotdag van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse.

En nou, ze staan bij wat optreden, zodat ze kunnen meeluisteren. Dat is best leuk. Verder maak ik straks nog bekend wie de nieuwe hitflits van Radio Noordzee de komende week in handen heeft. Marco Schuitmaker komt zijn nieuwe single nog even brengen. Ja, en om vandaag toch een beetje solidair te zijn met de wandelaars in Nijmegen, heb ik vandaag alles lopend gedaan. Naar de supermarkt, bij vrienden langs, nou, noem maar op. Ik kreeg wel net een pushbericht van mijn stappenteller. Die vroeg of mijn rijbewijs misschien was ingenomen. Ja.

0: zijn de Hollandse hits voor onderweg naar huis. Radio Noordzee, je hoorde de troubadours.
1: Radio Noordzee, live vanaf de Nijmeegse Vierdaagse.
0: Hey, leuk, via de WhatsApp van Radio Noordzee komen er allemaal foto's binnen. Vanuit Nijmegen natuurlijk, en wandelaars die lekker meeluisteren onderweg. En Lisette en Marco die sturen foto's van allemaal gladiolen. En natte t-shirts, het is één gezellige boel daar. En wie daar ook loopt is René Verkerk. René, goedemiddag.
2: Ja, Wout, goedemiddag op de Sint-Anna-straat. En dat is op de vrijdag van de Nijmeegse Vierdaagse. Uiteraard via Gladiola, die duizenden wandelaars die hier over de eindstreep heen komen. Het kruisje trots in ontvangst nemen. Natuurlijk de gladiolen aanpakken. Natuurlijk worden wandelaars ook opgevangen door lieve familieleden, vrienden, collega's. Ze krijgen een applaus als ze over die eindstreep heen komen. En ik zie hier iemand op een omgekeerde bloemenpot. Waar zit u op?
3: Ja, het is een hele handige zit, is het. Die je kunt opvouwen en die kun je overal mee naartoe nemen. En dan vervolgens kun je hem weer uitvouwen en kun je lekker gaan zitten.
2: Heerlijk, ja, u zit er lekker bij. Op wie wachten wij op dit moment?
3: Op vrienden. Ja, die komen uit Valkenburg en die hebben bij ons geslapen. In Middelaar. En heel gezellig. Ja.
2: Hebben ze het goed gedaan, denk je?
3: Ze hebben het fantastisch gedaan. Ja, echt.
2: We gaan ze opwachten en we gaan ze zo meteen in de armen sluiten als ze aankomen. Het kan nooit lang meer duren.
3: Nee, het kan niet meer lang duren. We zijn erg gespannen.
2: En Helene wacht ook vrolijk mee. Helene, jij hebt een heuse medaille vast, hè?
4: Ja, dat klopt. Die heb ik voor mijn dochter, want die loopt samen met mijn man en mijn kleindochter. En zij kon geen officieel startbewijs krijgen. Dus zij krijgt ook geen medaille. Maar ze heeft hem wel gelopen 4 dagen. Dus ik vind dat zij ook een medaille verdient.
2: Jij hebt in oplossingen gedacht, Helene.
4: Ja, zeker weten. Ja,
2: dus die komt zometeen komt ze hier over de finish heen. En die hang jij haar trots op als moeder.
4: Die krijgt zij uitgereikt, inderdaad, ja.
2: Hoe is het met haar fysieke toestand, denk je? Hoe heet je dochter eigenlijk?
4: Elise. Nou, ze heeft wel last van haar knieën en haar heup. Maar ze zet door.
2: Heup doet leven, hè?
4: Ja, daarom. Ja.
2: Zou je hem zelf niet een keer willen lopen, Helene?
4: Nee, ik heb pas een nieuwe knie, dus ik sla hem even over.
2: Nou, dat risico kunnen we beter niet nemen, hè? Kun jij wel een beetje goed zingen, Helene?
4: Ja, een bosje gladiolen gaan we zo zingen.
2: Maar dat is zeg maar het officiële anthem. Als we zo meteen aankomen, dan gaan we met de hele straat gaan we eens even toezingen, toch?
4: Ja, dat gaan we met z'n allen doen. Hopelijk. Ik hoop dat er veel fans zijn hier in de buurt. Die mee kunnen zingen.
2: Oh ja, ja, ja, kijk. Daar komen ze aan. Ze zijn er bijna de laatste passen op de vrijdag. En dat zijn echt de allerlaatste passen. Strompelend over de finish. En een bossie, en een bossie, en een bossie gladiolen. En een bossie, en een bossie.
3: En een bossie gladiolen.
2: Oh, nou, daar zijn ze hoor. Hallo. Wie ben jij?
5: Quinty.
2: Quinty, hoe gaat het met je?
5: Goed.
2: Ben je nog fit genoeg om de hele dag door te gaan? Of moeten we ervoor zorgen dat je zometeen wordt gedragen?
5: Nou, gedragen hoeft niet. Nee. Maar ik ga ook niet de hele tijd door.
2: Nee. We gaan op tijd slapen vanavond, denk ik.
5: Ja.
2: Je hebt de gladiolen, je hebt het kruisje. Hoe voel je je?
5: Heel goed.
2: En als je nou één ding mag omschrijven wat jou tegenviel de afgelopen 4 dagen. Of een blessure of een ander minder leuk voorval. Wat is dat dan?
5: De legermessen, want die moesten je gingen elke keer inhalen dan.
2: Dat heb je niet tegen ze gezegd, hè? Want zij moeten ons wel veilig houden. Hè?
5: Ja.
2: Nou, je hebt het gedaan. Een high five voor jou. Dat gaat nog net zo. Het kruisje zit nog in het plastic en die ga je zo meteen keurig op jouw mooie t-shirt spelden, neem ik aan.
5: Ja.
2: Gefeliciteerd.
5: Dank u wel.
2: Elise, we hebben net even met jouw moeder gesproken en we mogen wel constateren, jij hebt de allerliefste moeder van heel Nederland.
6: Zeker weten.
2: Want officieel heb je die medaille natuurlijk niet kunnen bemachtigen, dus zij heeft er hoogstpersoonlijk zelf voor gezorgd. Hoe voelt die? Hoe hangt die?
6: Nou, mooi toch? Ja, ik ben er blij mee.
2: Hoe gaat het met jou na al deze dagen?
6: Nou, het kan beter.
2: Wat zijn jouw plannen voor het weekend?
6: Helemaal niks doen.
2: Maar je hebt het wel gedaan.
6: Ja, zo is het.
2: Een diepe buiging van ons allemaal, dames en heren. Geef ze nogmaals een groot applaus. Yeah!

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
2: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van Noordzee.
1: Wat een middag. Het is de middagshow van Radio Noordzee. Met zometeen onder andere muziek van Roxy Dekker en ook Mart Hoogkamer. Eerst maar even kijken naar het weer. Nou, het is droog overal, geen wind, 20 tot 25 graden. Nou, dat klinkt als een perfecte avond. Nou, vanavond blijft het ook zo, al komt het wel langzaam af naar een graad of 16.
0: Radio Noordzee, verkeer.
1: 8 vertragingen nog in Nederland, dit zijn de 3 grootste. A4 Antwerpen-Dinteloord bij Sabina, daar is een ongeval gebeurd. 31 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam bij Moerdijkbrug, daar heb je 28 minuten vertraging. En de A58 Tilburg-Eindhoven bij de brug over het Wilhelmina-kanaal. Auto met pech zorgt daarvoor 26 minuten vertraging.
0: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Afton van der Meijs. Rijkswaterstaat gaat vanaf morgen al controleren of er ondanks het verbod toch vrachtwagens over de verzwakte Merwedebrug rijden. Dit weekend worden de camera's opgehangen die kentekens herkennen en die worden meteen aangezet. In en rond Bloemendaal zijn de afgelopen week tot zeker 8 keer toe mensen aangevallen door Aziatische hoornaars, een exotische wespensoort. Mensen die gestoken werden moesten volgens de regionale omroep naar de eerste hulp. En het herstellen van de waterschade in het Beatrix Theater in Utrecht duurt langer dan verwacht. Daarom is de première van Anne Juliet een maand uitgesteld. De musical Moulin Rouge werd door de schade helemaal geschrapt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en de zon schijnt. Er staat weinig wind en de temperatuur ligt tussen de 20 en 25 graden.

0: TikTok, TikTok.
1: Doddy en Zenna.
2: Waar blijf je nou?
1: Ja, waar blijf je nou inderdaad? Hier op Radio Noordzee. Het is 5:09 geworden. De laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse met René en Jonathan in Nijmegen. Zometeen meer, want we gaan natuurlijk nog even naar ze toeschakelen. Het hoogtepunt. Alex op het podium samen met natuurlijk die andere man. Dat willen we niet missen. Dat hebben we zometeen. Eerst nog even wat muziek. Dit is Nielsen.
3: Oeh. Yeah. Ah, yeah.

0: toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig van onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja, goed.
5: Dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
8: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ah, ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
15: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
16: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
15: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
17: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
19: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Vanaf morgen riskeren vrachtwagenchauffeurs een boete als ze toch over de verzwakte Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem rijden. Dit weekend hangt Rijkswaterstaat camera's op die kentekens herkennen en die worden meteen aangezet. Overtreders van het vrachtwagenverbod moeten €500 betalen. In en rond Bloemendaal hebben ze veel last van Aziatische hoornaars, een exotische wespensoort. Die hebben volgens NH Nieuws afgelopen week zeker 8 mensen aangevallen. Sommigen moesten na zo'n steek naar de eerste hulp. Aziatische hoornaars komen steeds vaker voor in ons land. In een nest kunnen er wel duizenden zitten. Het herstellen van de waterschade in het Beatrix Theater in Utrecht duurt langer dan verwacht. Daarom is de première van Anne Juliet uitgesteld. Stage Entertainment zegt blij te zijn dat het maar een paar weken zijn, maar begrijpt dat het een hele teleurstelling is voor de bezoekers. Moulin Rouge werd door de schade helemaal geschrapt. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft voor de 5e keer in deze Tour de France een etappe gewonnen. Die eindigde op de Alpe d'Huez, waar altijd veel oranje fans zijn, maar geen enkele Nederlandse renner eindigde in de top 10. Morgen is er nog een bergetappe en zondag finisht de Tour in Parijs. Vanavond is het overal droog en schijnt de zon. Het wordt rond de 20 graden. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 10 tot 16 graden. Morgen een droge en zonnige dag met 29 graden in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Het is de Noordzee Middagshow met Bluff zo meteen. En wie staat er namens me te zwaaien daar?
3: Hey grote vriend, Robert van Emertje. Het wordt weer tijd dat je even een single gaat draaien.
2: Oké. Komt er ook aan, zo meteen. Maar eerst even kijken waar de vertragingen staan. 7 op dit moment nog in Nederland. De 3 grootste staan onder andere op de A4. Antwerpen-Dinterhoort bij Sabina. Ongeval gebeurd. Vertraging neemt af, 23 minuten. A12.

0: tijd. Ja, René en Jonathan lopen momenteel ergens in Nijmegen. Ze zijn bij de slotdag van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. Zometeen schakelen we natuurlijk nog even naar ze toe. Marco Schuitmaker is aangeschoven in de studio. Hey, goedemiddag.
1: Gezellig.
0: Ja, zometeen heb jij iets leuks, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Dus ik kom zometeen even bij je terug. We hebben zometeen ook nog de 6:30 Hart van Nederland update. Maar eerst ga ik even iemand bellen die ik hopelijk gelukkig kan maken met het feit dat hij de hitflits in handen heeft. Maar het is een druk bezet man, zoals je hoort. Dus...
2: Hallo met Yves.
0: Hey Yves, je spreekt met Wouter Radio Noordzee.
2: Goedemiddag.
0: Je weet dat als je een nieuwe song gereleased hebt en op vrijdagmiddag je telefoon overgaat en je hoort hallo met Radio Noordzee, dat de kans aanwezig is dat je hem te pakken hebt, hè?
2: Ja, als jij mij belt op vrijdagmiddag,
0: ja,
2: rond dit tijdstip, dan... Ja. Dan kan het zijn dat ik hem te pakken heb, hè?
0: Die kans is heel groot, ja. Ja, ja.
2: Om die hitflits.
0: Ja, zeker. Ja, hoor. Hey, maar dat is lekker, hè?
2: Daar ben ik heel blij mee. Daar ben ik heel blij mee.
0: En dat nieuwe liedje, dat is niet heel blij mee. Zomaar eentje, hè?
2: Nee, het is best wel, best wel apart liedje.
0: Opgenomen met een van de medekandidaten van de beste zangers 2026, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja. Ik heb hem gemaakt met Dizzy.
0: Ja! Wat goed, zeg.
2: Ja, het is heel leuk. We hebben elkaar een heel stuk beter leren kennen bij opnames van Beste Zangers. We kennen elkaar natuurlijk wel van gewoon tegenkomen, hi en doei. En we hebben elkaar enorm goed leren kennen. Fantastische klik en gelachen met elkaar. En hij vroeg mij, wil je met me meewerken? We gaan een liedje maken, eigenlijk een anthem voor het festival Zin in de Zomer, waar hij nou bij betrokken is. Mm-hmm. We zijn de studio ingegaan en we maakten een plaat waar we eigenlijk gelijk direct van dat we dachten, dit stopt. We gaan niet gelijk mee verder.
0: Dit vibe lekker, dit gaan we uitbrengen.
2: Ja, en het is ook een keer wat anders voor mij, weet je. Ook een beetje met de knipoog, ook de clip.
0: Ja.
2: Maar het is gewoon leuk om een keer iets een beetje buiten je comfortzone te doen. En ondanks dat het best wel buiten mijn comfortzone is, denk ik dat het uiteindelijk toch ook nog wel een beetje bij me past.
0: Nou, we gaan hem meteen opzetten. Wat dacht je daarvan, Yves?
2: Nou, let's go. Ik blijf hangen.
0: De hele week gaan we hem extra vaak draaien. Nou, dat lijkt me ook leuk. Komt-ie!
2: Top. Yo!

0: 200% puur Hollands Radio Noordzee. Jari Hellegers en Monique Smit, ben je verliefd? 16 over 6 geworden op vrijdag. En aangeschoven aan de desk, Marco Schuitmaker.
1: Ja, gezellig.
0: Hey, goedemiddag.
1: En goedemiddag.
0: Je zit midden in je festivalseizoen.
1: Ja.
0: Gisteravond stond je nog bij de Vierdaagse te spelen.
1: Ja, dat is niet normaal hoe druk het daar is in Nijmegen. Echt, echt een gekke en een feestje om elk jaar weer bij te staan.
0: Ja, ja.
1: Zeker weten.
0: Ongelooflijk dat die wandelaars daar s'avonds nog zoveel energie voor hebben.
1: Ja. Nou, het zal er vast niet alleen de wandelaars zijn.
0: Nee, dat denk ik ook niet inderdaad. En dat allemaal door die ene hit die je gescoord hebt een tijdje geleden. Engelbewaarder. Dat je op al die podiums op dit moment mag spelen.
1: Ja, zeker weten. Ja, dat is zoiets went natuurlijk nooit. Nee. Al die mensen die meezingen en de energie die je van ze krijgt. Ja, dat is geweldig om mee te maken.
0: Ja, je komt nog eens ergens zo.
1: Ja, zeker weten.
0: waar sta je de komende tijd bijvoorbeeld?
1: Wij gaan vanavond naar Tilburg. Oh. Want daar is natuurlijk ook kermis, de Tilburgse kermis.
0: Kermis, leuk.
1: Ja, dus daar heb ik ongelooflijk veel zin in. Aankomende zondag vliegen we naar Mallorca. Dan staan we op het Megapark maandag. Mm-hmm. Dus dat is ook mega. En dan hebben we lekker vakantie.
0: Lekker.
1: Dus,
0: maar dat is stilte voor de storm waarschijnlijk. Ja, dan gaat het nog lekker door.
1: Zeker.
0: Ja.
1: We gaan.
0: Ja?
1: Even 2 weken eruit en dan moeten we gewoon weer verder.
0: Vol gas verder.
1: Ja.
0: Zo kom je nog eens ergens, hè? Ik zag dat je op Veteranendag was geweest, hè? Met de koning heb je daar gesproken.
1: Ja, een hele eer om dat te mogen doen.
0: Man, sta je er wel eens even bij stil om allemaal te beseffen wat er allemaal op je afkomt.
1: Zo. Tuurlijk. Dat is ook heel belangrijk. En je moet vooral ook dankbaar zijn voor hetgeen wat je mag doen, toch, elke dag.
0: Lijkt me wel.
1: Ja.
0: En dan, beseffen dat komend jaar ook nog je nieuwe tour begint.
1: Ja.
0: Recht uit het hart.
1: Ja, theatertour 2027. Iets waar ik echt heel erg naar uitkijk. Ik heb natuurlijk het Gelredome gedaan. En dat is natuurlijk één groot feest. En dat gaan we nu naar alle theaters brengen.
0: Ja.
1: En dat is gewoon een combinatie natuurlijk met feest. Maar ook met mooie verhalen. En mooie liedjes.
0: Waarom heb je voor theater gekozen?
1: Nou, het stond echt op mijn bucketlist. Ik heb vorig jaar het Circus Theater nog gedaan. En het smaakte wel echt naar meer. En om daar met je eigen show te staan, 20 theaters gaan we doen in 20 verschillende steden. Is gewoon iets wat ik al heel erg lang en heel graag wilde doen.
0: Het zijn ook niet de kleinste theaters waar je staat, zeg.
1: Nee, zeker niet. Maar het gaat supergoed en ik kan niet wachten tot het zover is.
0: Komen er nog leuke samenwerkingen tijdens de tour aan de...
1: Ja, dat is een goede vraag. Nou, we zijn nu aan de tour aan het schrijven. Uh-huh. Dus een show aan het bedenken. En daar gaan we. Ik heb zometeen 2 weken vakantie. En daarna gaan we er echt volle bak mee bezig. Maar ik weet al wel een paar dingen. En dat gaat echt ongelooflijk vet worden. Maar ik denk dat ik. Een appje krijgen als ik dat nu aan het verklappen ben.
0: Zit er
1: je
0: niet
1: moet
0: in.
1: Er gewoon bij zijn.
0: Oké, nou als je het bekend mag maken, laat het vooral even
1: zeker
0: weten.
1: Zeker, ga ik doen.
0: Hey, en alsof dat nog niet genoeg is, vandaag je nieuwe single Loesu uitgekomen.
1: Ja, mooie titel, hè?
0: Ja, zeker. Ja. Marco, ik heb die clip erbij ook even gekeken.
1: Ja, ik dacht, we moeten wel aan Doekoe zien te komen. Dus,
0: ik dacht, ben je een nieuw pad ingeslagen in je carrière? Dat je niet als gangster-rapper, maar als levenslied-gangster door het leven gaat?
1: Ja, we wilden iets aparts doen. Iets wat je natuurlijk niet zomaar snel voorbij ziet komen. Huh. En het is gewoon super grappig. Je merkt het ook aan de reacties. Iedereen vindt het helemaal fantastisch. En ik zat echt af te tellen tot vandaag. En vandaag is het zover.
0: Nou, ik heb nog nooit zoveel vrolijke gangsters bij elkaar gezien, moet ik zeggen. Even een tipje van de sluier. Waar gaat de single over?
1: Nou, het is vooral een feestnummer. Dat je met z'n allen op stap gaat. Dus eigenlijk, je gaat los, je gaat weg, je gaat loesoe. En morgen word je wakker zonder geld, zonder doekoe. En we gaan met z'n allen in de Polonaise naar de kroeg toe.
0: Dat is een beetje...
1: Moeilijker is het niet.
0: Nee, nou... Als je het goed vindt, dan leg ik hem even op de draaitafel.
1: Nou.
0: En als jij daar even op het startknopje wil drukken, dan gaan we even kijken. Ja, kun je er even op drukken? Ja,
1: hoor.
0: Oeh, daar gaat hij volgens mij, hoor.

0: Marco, het is je nieuwe single.
1: Ja.
0: Luzu op Radio Noordzee. Geprimeerd bij deze.
1: Fantastisch.
0: Ja, helemaal mooi. Dankjewel voor je tijd even. En succes vanavond in Tilburg.
1: Ja, tuurlijk. Gaat goed komen.
2: Leef de Nijmeegse Vierdaagse met Radio Noordzee.
0: Ja, we moeten er een beetje doorwerken op deze vrijdagmiddag. Want René staat natuurlijk in Nijmegen. René?
3: Ja, Wouter, ik zit naast de twee hoofdrolspelers van het Hertogplein, die het zo meteen met z'n tweeën gaan doen. Keurig in een blauwe glitterpak. Benny Solo.
4: Ja, goedemiddag. Ja, dat is van het hoesje, want ik doe altijd de kleren aan van het hoesje. Dus de kleren.
3: Even willen weten, dan kunnen we jou even googlen. En het blauwe pak, dat is ook het pak waar je nu mee zo meteen op het Hertogplein staat.
4: Ja, ja, nou, ik heb heel veel pakken. Je hebt de kleedkamer misschien inmiddels al gezien. Maar dit, vandaag gingen we voor blauw.
3: Hoeveel van die pakken heb jij eigenlijk?
4: Nou, ik denk ieder jaar een stuk of 5 vernieuwen. Dus ja, we zitten al 30 jaar in het vak, dus tel maar even uit.
3: Custom made, hè?
4: Allemaal custom made. Er is geen pak hetzelfde.
3: Alex, ik heb jou eigenlijk nog nooit in een glitterpak gezien.
5: Nou, ik ken met carnaval wel eens. Maar dan houdt het ook echt op, hoor. Nee, maar ik kwam net de kleedkamer binnen. Je komt gewoon het hok niet binnen. Zoveel pak hangen ervan in. Dat is bizar.
4: Het is ook compensatiegedrag natuurlijk, hè. Bij mij. Jij hebt dat niet nodig natuurlijk.
3: Kijk, Alex heeft weer een afgetraind lichaam en een slim fit blouseje. Past perfect, hè?
5: Ja, dat gaat bij je. Iedereen zegt het, maar het valt reuze mee, hoor. Ja, ja.
4: 3 keer de week in de sportschool. Gisteren begonnen.
3: En dan spring je achter op de handtrainer. Jongens, we hebben hier wekenlang naar uitgeleefd. Het begon ooit bij wijze van een klein grapje, Alex, toen jij bij ons was. Toen zei ik, nou ja, we moeten eigenlijk een keer die ontiegelijk grote hit voor jou, een Bossie Rode Rozen, omdopen tot een Nijmegen anthem. De laatste vrijdag natuurlijk van het geheel. Een Bossie Gladiolen. Ja, en van het een kwam het andere.
5: Ik had natuurlijk de tekst al liggen. Die heeft ooit een keer een vriendin van mij 12 jaar geleden naar me toe gestuurd. En toen kwam mij natuurlijk het idee van Benny Solo erbij te betrekken. En sinds die tijd is mijn carrière heeft een vlucht gekregen van niet naar Tokio.
3: Maar Benny, jij hebt er een nieuwe vriend voor het leven bij, hè, natuurlijk nu.
4: Ja, ik heb zijn fans nu en hij heeft mijn fans. Dus sterkte ermee, Alex. Nee.
3: Ik ben echt benieuwd. Ik geloof dat het de hele wereld al goed werkt. Want jij hebt al een paar keer met een passant en een masker van Alex voor. Heb je het gedaan? Ging goed?
4: Ja, dat ging heel goed. Ja, ja.
5: We gaan straks heel vragen voor iemand met masker. Want ik doe altijd een Bossie Rode Rozen. Ja, die tekst zit zo in mijn hoofd. Dat het heel lastig is om een Bossie Gladiolen te onthouden. En ik zat van, ik heb geen tijd om de nieuwe tekst om te doen. Dus ik hoop dat het goed komt vandaag.
3: We zitten onder de vliegen, Benny.
4: Ja, het is

0: catering is gearriveerd. Dus,
1: Jongens, we zitten achter het podium op het Hertogplein. Ik denk dat we een waanzinnige menigte aan de andere kant van het podium hebben staan. Ik loop alvast naar boven om jullie aan te kondigen. En dan gaat het gebeuren. Nijmegen, zijn we er klaar voor? Het officiële anthem 2026. Het heet een bossie, een bossie, een bossie gladiolen. Een bossie en een bossie. Dat is exact de bedoeling. Alleen dan gewoon nog een paar stukjes harder zometeen. Als de mannen het gaan doen. Laat het horen voor de one and only zanger Alex en Benny Solo.
0: Ja. Hey Megan.
2: Hey Benny. Ben je ook bij de Nijmegense Vierdaagse?
0: Hey Alex. Wat een gezelligheid hier, hè? Of niet?
2: Geloof me, jongens, hier

0: Jongens, dit liedje gaat nog 100 jaar mee. Jullie waren fantastisch. Nijmegen, veel plezier.
1: Radio Noordzee. Live vanaf de Nijmeegse Vierdaagse. Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori Pasta, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro, 2 plus 1 gratis. En Amerk Handijs, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Ja?
6: Echt serieus?
5: Oh.
7: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
13: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
14: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
13: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
15: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
16: Honor the craving.
17: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
18: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
20: vakantie!
19: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee.
1: Goedenavond, de Noordzee Middagshow met zometeen onder andere muziek voor je van Aaron Bloemaert en Zoe Levi en ook Abel komt eraan. Maar eerst even kijken naar het weer. Nou, het is overal droog vanavond. De zon die schijnt. Het wordt rond of boven de 20 graden. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 10. Morgen een droge en zonnige dag. Met temperaturen die wat omhoog gaan, namelijk 29 graden.
0: Radio Noordzee, verkeer.
1: Er zijn nog 5 vertragingen in Nederland. Dit zijn de 3 grootste. A4, Antwerpen, Dinteloord bij Sabina. Ongeval gebeurd, vertraging nog 15 minuten. A16, Rotterdam-Breda bij de Drechttunnel. Een te hoog voertuig zorgt daarvoor 14 minuten vertraging. En de A16, Breda-Rotterdam bij Moerdijk. Daar is de vertraging op dit moment 11 minuten.
0: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hits is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
2: Je houdt me niet aan.
1: Nee, ik had,
2: een boel gedaan van heb ik met jou daar.
1: Moet dit opnieuw?
2: Nee, dit besparen wij de luisteraars nog eventjes.
1: Oké. Marlene, hallo.
2: Hi Wouter. Ja, het is echt even tijd om te kijken wat we vanavond gaan doen in de uitzending van Hart van Nederland. Dat zal rond 10:30 ongeveer zijn. We hebben een paar onderwerpjes die ik eventjes eruit wil lichten. Maar volgens mij heb jij het net ook al gehad over die strafpunten. Hè, die je kan verdienen, moet je nagaan. Nou ja, ik weet niet ik had begrepen dat je voor, even kijken, het aanrijden, als je bijvoorbeeld dronken bent en je rijdt iemand aan, 2 of 3 punten.
1: Oh.
2: Vind je niet dat je daar gewoon meteen 6 punten voor moet krijgen?
1: Eigenlijk wel, ja.
2: Ik vind het heel gek. Dus je mag eigenlijk 2 keer iemand aanrijden, dronken en dan, dat is even mijn persoonlijke, ik dacht van, is
1: opvallend.
2: Het een beetje gek.
1: Ja.
2: Nou, we gaan er eventjes iets dieper op in, want dan krijg je natuurlijk de vraag, kan de politie dat wel handhaven? Nou, daar gaan we het vanavond over hebben.
1: Ja.
2: Dan hebben we een item over de brandweer. Dan zou je denken, lekker belangrijk. Maar er wordt steeds vaker daar ingebroken bij brandweerkazernes.
1: Ja, wat is dat voor trend?
2: Dat is een trend en dat zal ik je uitleggen. Want waar ze naar op zoek zijn, die dieven, zijn echt hele specifieke hulpmiddelen waar de brandweer natuurlijk levens mee redt. Bijvoorbeeld een auto openknippen of gebouw binnenkomen. En die criminelen die gebruiken dat juist weer als tools om ergens in te breken.
1: Je autoradio eruit te knippen.
2: Dat, ja precies. Dus wat gaan ze, en dan bedoel ik natuurlijk de brandweer, wat kunnen ze daartegen doen? En dan even een leuk onderwerpje nog waar ik het over wil hebben. Want ik weet niet, vind jij fietsen leuk?
1: Soms.
2: Mountainbiken?
1: Nee, dat doe ik niet.
2: Nee, doe ik ook niet hoor. Maar als je ervan houdt, dan moet je echt naar Groningen. Want daar is dit weekend een fantastische show met de beste mountainbikers ter wereld. Het schijnt spectaculair te zijn. Je gaat het meteen in je agenda zetten zien.
1: Ja, zeker.
2: En wij volgen dus een Nederlandse jongen die ook aan mountainbiken doet. En die is gewoon vereerd om met zulke grootheden op mountainbikegebied, ik heb er geen verstand van hoor, maar om daar mee te rijden. Dus hij gaat daarbij en we volgen hem natuurlijk een beetje hoe hij zich daarop voorbereidt. Dus dat wordt denk ik een heel spectaculair item.
1: En dat is in Groningen, niet dat in Limburg. Je zou het eerder in de heuvelen in Limburg volgen.
2: Nee, sterker nog, het is echt in het centrum van Groningen, als ik het goed heb begrepen.
1: Nou, oké. Okay.
2: Ja, dus
1: vanavond om 10:30.

Abel, neem hem mee. Twee weken geleden presenteerde de zanger van Abel hier nog de lunch op Radio Noordzee. Ja, en nu hoorde je hem dus weer terug in een van zijn hits. Het is 13 over half 7. Zometeen nog één keer schakelen naar Nijmegen, naar Jonas.

0: na.
1: Radio Noordzee met natuurlijk Suzanne en Freek. Je hoorde onderweg naar later.
2: Beleef de Nijmeegse Vierdaagse met Radio Noordzee.
1: Ja, daar staan we vandaag de hele dag in Nijmegen.

0: Van zometeen hebben we gewoon nog een act. Een zanger in zijn thuisstad. Maar zelfs een zanger in zijn thuisstad weet het te presteren om te komen. Met de auto en niet te lopen. Was je moe?
1: Nou, ik was wel moe, maar het is een drukte om doorheen te komen natuurlijk. Ja, de hele Via Gladiola zit vol. Dus, maar we zijn op tijd, dus ik heb er zin in.
0: Hey, de Vierdaagse Nijmegen, jouw thuisstad. Wat doet dit met jou als Nijmegenaar?
1: Ja, als Nijmegenaar is dit natuurlijk het mooiste feest van het jaar. Als je ziet, alle landen lopen naast elkaar, zij en zij, één en al feest. Ja, daar gaat Nijmegen hard sneller van kloppen natuurlijk.
0: En jij, wanneer ga jij hem lopen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Want mijn vrienden zeggen steeds van wanneer ga je hem lopen? Maar ik heb nu steeds de escape om te zeggen, ja, maar ik moet zingen.
0: Maar dan kun je toch ook lopend doen?
1: Ja, dat klopt. Maar dan wordt het wel zwaar, hè?
0: Ja, je hoeft niet continu, maar dat zou wel een stunt zijn, toch?
1: Ja, het zal natuurlijk wel leuk zijn om een keer te lopen. Dus ja, ik moet gelijk 50 kilometer, hè, dus dat is wel heftig.
0: 40 ga je niet doen?
1: Nee, dat mag niet.
0: Dat mag niet?
1: Pas als je 50 bent uit mijn hoofd, dan mag je 40 kilometer lopen. Dus ik moet er 50.
0: Maar dan moet je nog 30 jaar.
1: Ja, dan moet ik even wachten, ja.
0: Hey, is dit de eerste keer Hertogplein ook voor jou?
1: Hertogplein eerste keer. Ja, we zijn wel de hele week al in de stad, maar Hertogplein is eigenlijk de eerste keer. Dus ik heb er zin in.
0: Nou, dan weet je niet wat je gaat meemaken. Vanaf nu wil jij nooit meer ergens anders staan dan op het Radio Noordzeeplein, het Hertogplein.
1: Ik hoop dat ik er volgend jaar weer bij mag zijn dan.
0: Hey, loop snel naar het podium. René gaat je zo lekker aankondigen. En ik wens je heel veel succes, man.
1: Dankjewel, een fijne uitzending nog.
2: Jongens, jullie zijn officieel op het leukste plein van Nijmegen aangekomen. Waar het vanavond gaat gebeuren met Jorieke Sterke, met Stef Eckel. Natuurlijk jullie eigen Benny Solo. En het laatste radio-optreden gaat nu plaatsvinden. Hij maakt al de hele week Nijmegen compleet gek. En het gaat overal waar hij komt helemaal los. En natuurlijk op deze vrijdag is hij ook op het Radio Noordzeeplein. Laat het horen voor.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig van de weg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking. En tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op Odido.nl. Tot zo.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Oh, ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
19: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Nu de Nijmeegse Vierdaagse erop zit, is het wachten tot we horen hoeveel wandelaars de eindstreep hebben gehaald. Wie na 6 uur over de finish kwam, kreeg geen kruisje. Op beelden is te zien dat het voor 2 militairen kiele-kiele was. Zij kwamen een paar seconden voor de deadline binnen. De meeste Nederlanders zijn positief over het plan voor een puntensysteem voor verkeershufters, blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland, maar twijfelen of het wel werkt. Mensen die vaker zware verkeersovertredingen maken, krijgen dan strafpunten. Niet meer dan een derde denkt dat mensen zich daardoor beter aan de regels gaan houden. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk zijn nog altijd niet onder controle. President Macron heeft EU-landen om hulp gevraagd bij het bestrijden ervan. Onder andere Kroatië en Portugal komen met extra blusvliegtuigen. Ondertussen krijgt de alarmcentrale van de ANWB veel belletjes van Nederlanders met vragen over hun verzekeringen. En de ritzege van de Sloveense renner Tadej Pogačar op de Alpe d'Huez is misschien wel zijn mooiste van de Tour de France. Hij won niet alleen de etappe, maar verbrak ook een ruim 30 jaar oud klimrecord. Pogačar beklom de Alpe d'Huez in 35 minuten en 27 seconden. Nog nooit was een renner in de Tour zo snel. Vanavond is het overal droog en schijnt de zon. Het wordt rond of boven de 20 graden. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 10 tot 16 graden. Morgen een droge en zonnige dag met 29 graden in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.

0: populairste Nederlandstalige hits van het moment. Gooi je ieder weekend in de Noordzee Top 30.
1: Ik zeg ciao, doei, adios.
0: Lucht van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondagochtend.

0: lenen cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Plenen.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
9: Omdat ik samen verder wil.
10: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen dit weekend geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
4: Hoe weet jij dat?
5: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
11: Odido. Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
12: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
13: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
12: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
14: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
15: Ja? Echt serieus?
16: Oh.
17: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
18: 18+ speelbewust.
19: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In het zuidwesten van Frankrijk zijn nog eens duizenden mensen geëvacueerd vanwege de bosbranden. Zo'n 8000 inwoners en toeristen moeten uit een dorp ten zuidwesten van Bordeaux vertrekken. In totaal zijn in de regio inmiddels zo'n 85.000 mensen geëvacueerd. De branden zijn nog altijd niet onder controle. Op een provinciale weg bij Zutphen zijn twee auto's en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Een bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagen belandde na de botsing in de berm en botste tegen een auto met aanhanger. Het ongeluk is volgens Omroep Gelderland veroorzaakt door een wesp in een van de auto's. De Colombiaanse wielrenner Rubio is uit de Tour de France gestapt na een heftig ongeluk op de Alpe d'Huez. Er waren zoveel supporters dat een teamwagen plotseling moest remmen. Rubio reed vlak achter die auto en knalde met zijn gezicht vol op de achterruit. Hoe het nu precies met hem gaat is niet bekend. Ongeveer 1 op de 13 deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse heeft hem niet uitgelopen. Dat zijn er meer dan een jaar geleden. Op de laatste dag vielen ruim 300 wandelaars uit of ze verschenen niet aan de start. Ruim 42.000 Vierdaagse deelnemers haalden de eindstreep wel en konden hun kruisje ophalen. Het is overal droog en de zon schijnt en het is een graad of 20. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 10 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: ervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
2: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
6: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
7: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
6: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
8: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
11: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: is Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
11: Otrium is jarig. Dit weekend 3 plus 1 gratis op alle merken.
12: Ja?
13: Echt serieus?
14: Oh.
15: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
17: Wat ga jij morgen doen? Hullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
18: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
19: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
20: Fans van voordeel,
19: Aldi.
21: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
19: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
0: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
22: Goedenavond, ik ben Afne van der Meijs. De familie van de doodgeschoten jongen in Nijmegen is niet blij met wat burgemeester Bruls erover heeft gezegd. Hij zei dat aan de schietpartij het een en ander vooraf is gegaan en dat de dader niet zomaar is gaan schieten. Volgens de familie loopt Bruls daarmee vooruit op het onderzoek van justitie en dat vinden ze onbegrijpelijk. Een man uit Zeist wordt vermist in Marokko in de stad Tanger. Het gaat volgens de NOS om de 22-jarige Ouaddoud. Hij was met zijn ouders op vakantie en verdween zondag uit het huis waar ze verbleven. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. De politie is een grote zoektocht gestart. Er zijn extra zorgen omdat hij een beperking heeft. De hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag is uit zijn functie gezet. Hij werd al een tijdje beschuldigd van seksueel wangedrag. Op een top in New York hebben de lidstaten nu besloten dat hij weg moet. De stemming was geheim, maar zeker is dat ons land hem wilde ontslaan. En de Nederlandse ambassade in Frankrijk geeft Nederlandse toeristen het advies goed voorbereid op reis te gaan vanwege de bosbranden. Zo is het handig om flessen water, een EHBO-set en een powerbank mee te nemen. Daarnaast is het goed om je reis- en zorgverzekering te checken. Door de branden is al een recordoppervlakte aan natuur verwoest. Vanavond en vannacht is het overal droog en vrij helder. Het koelt uiteindelijk af naar 10 tot 16 graden. Morgen volgt een droge en zonnige dag met 23 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
3: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
4: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het Oosten.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
6: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
9: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
10: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
15: Daar heb je Huub. Van Hubo.
16: Hoi.
15: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
17: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
18: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee.
1: Wat wil je als je niet wil praten?
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Hollands.

0: avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
0: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
10: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
13: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De Franse regering houdt vanavond een crisisoverleg over de grote bosbranden die in het land woeden. De brand is nog altijd niet onder controle, waardoor er een recordoppervlak natuur is verwoest en 110.000 mensen moesten worden geëvacueerd. Frankrijk heeft inmiddels ook de hulp ingeroepen van andere Europese landen. En ook in Spanje woeden nog altijd grote natuurbranden. Morgen bezoekt de Spaanse premier het rampgebied en schuift hij aan bij een crisisoverleg. Twee grote bosbranden, zo'n 50 kilometer van Madrid, kwamen vandaag samen en vormen nu één grote brand. Zo'n 45.000 mensen moesten hun huizen verlaten of binnenblijven. Burgemeester Bruls spreekt voor zijn beurt, vindt de familie van de Rotterdamse jongen die deze week in Nijmegen werd doodgeschoten. Volgens Bruls is de dader niet zomaar gaan schieten en is er het een en het ander aan vooraf gegaan. De familie vindt het onbegrijpelijk dat hij zoiets zegt terwijl het onderzoek nog loopt. En de Colombiaanse wielrenner Rubio is na zijn zware ongeluk op de Alpe d'Huez 20 keer gehecht. Het ging mis toen een teamwagen ineens moest stoppen voor fans die op de weg stonden. Rubio reed daar vlak achter en vloog met zijn gezicht tegen de achterruit. Hij ligt in het ziekenhuis en de Tour de France is voor hem voorbij. Vanavond en vannacht is het overal droog en vrij helder. Het koelt uiteindelijk af naar 10 tot 16 graden. Morgen volgt een droge en zonnige dag met 23 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders grijp je mis.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
11: Omdat onze band onbreekbaar is.
12: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
15: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
13: Hoe weet jij dat?
16: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
17: Als je Vodafone mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
17: krijg je tot wel €20 korting.

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
2: Vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: 200% puur Hollands.
4: Radio Noordzee. Dat is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: populairste Nederlandstalige hits van het moment. Hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30.
1: Ik zeg ciao, doei, adios.
0: Lucht van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondagochtend hoor je hem gewoon nog een keer. Van 10 tot 12.
1: Geef me meer tijd met jou.
0: De Noordzee Top 30.
1: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
0: Natuurlijk, bij Radio Noordzee.

0: is Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel.

0: Nieuwsradio.nl. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In de gevangenis in Vught heeft iemand vanavond zijn cel in brand gestoken, meldt Omroep Brabant. Het personeel wist de brand zelf te blussen en heeft de gevangene in veiligheid gebracht. Die moest voor de zekerheid mee naar het ziekenhuis. Als hij oké is, gaat hij weer terug naar zijn cel. Op de rivier de Thames in Londen is een ongeluk gebeurd met een politieboot. Die botste volgens Britse media vandaag tegen Westminster Bridge. Agenten vielen in het water en 5 raakten er gewond. Hoe ze er precies aan toe zijn is niet bekend en ook niet hoe het ongeluk kon gebeuren. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk worden groter en groter. Er zijn nu 110.000 mensen uit hun huis gehaald omdat het vuur gevaarlijk dichtbij komt. Vanmiddag waren dat er nog ruim 60.000. De Franse regering houdt nu een crisisoverleg. Ook in Spanje zijn bosbranden, waaronder een hele grote bij Madrid. En tussen de kassen in het Westland staan veel dode kerstbomen, meldt Omroep West. Die waren van mensen die de boom van vorig jaar wilden bewaren voor deze kerst. Maar die komen van een koude kermis thuis als ze de boom ophalen. Volgens de tuinder was vaak de kluit al niet goed toen de boom werd gebracht. Er was wel gewaarschuwd dat dit kon gebeuren. Het wordt een heldere nacht. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen wordt zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Daar heb je Huub. Van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ah, ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
10: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
11: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
10: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
13: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
10: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
15: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
16: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
15: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 5:30 op 6 en op Kijk.
17: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
18: Meer voor minder. Simpel.
19: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
0: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
1: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
0: Nou?
1: Zie die vrouw dan?

0: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders schrijf je mis.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. De brandweer in het noorden van Spanje krijgt hulp van 22 Nederlandse collega's, meldt Omroep Brabant. Er zijn in Spanje veel bosbranden, maar in de buurt van Barcelona valt dat nog mee. De uitwisseling is vooral bedoeld om ervaring op te doen. Maar die extra mensen in Catalonië zijn wel mooi meegenomen voor als het wel misgaat. In Frankrijk wordt het leger ingezet om de bosbranden te bestrijden. President Macron heeft gevraagd of zij zich willen klaarmaken om te helpen. In de buurt van Bordeaux is al een stuk natuur verwoest zo groot als de halve provincie Utrecht. 140.000 mensen moesten dat gebied verlaten. De vlammen schuiven snel op richting de stad Bordeaux. Sinds Amerika de Venezolaanse president Maduro heeft gearresteerd, is er al veel veranderd in het land. En volgens president Trump is dat positief. Toch vindt hij dat Venezuela nog niet klaar is voor nieuwe verkiezingen. De macht is nu in handen van Delcy Rodriguez, die de vicepresident was van Maduro. Trump is erg tevreden over haar. En de WK-voetballers van Kaapverdië zijn vanmiddag gehuldigd in Rotterdam. Veel spelers komen uit de stad en gingen langs bij burgemeester Schouten. Het was geen huldiging voor de fans, maar een mooie en intieme bijeenkomst voor de spelers. Kaapverdië debuteerde op het WK, overleefde de groepsfase en werd uitgeschakeld door Argentinië. Het wordt een heldere nacht. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen wordt zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaithaal. Vanuit een groot deel van Nederland zagen mensen vanavond een vuurbal in de lucht. Die werd gezien in Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en de provincie Utrecht. Het was waarschijnlijk een meteoor, doordat een stuk ruimtepuin de dampkring binnenvloog. Dat verbrandt dan op zo'n 100 kilometer hoogte. In meerdere Amerikaanse staten werd de subsidiekraan dichtgedraaid omdat president Trump daar niet won bij de verkiezingen, blijkt uit vrijgegeven overheidsdocumenten. Amerikaanse media noemen het een bewijs van machtsmisbruik door president Trump. De staten liepen miljarden dollars mis, die waren toegezegd door de vorige president, Joe Biden. In Venezuela is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aardbevingen, exact een maand geleden. In een gebied aan de kust zijn toen huizen ingestort, waardoor al meer dan 5000 mensen zijn overleden. Het volledige dodental wordt waarschijnlijk nog veel hoger, omdat duizenden mensen nog steeds worden vermist. En de Amerikaanse filmregisseur Chuck Russell is deze week onverwachts overleden. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Russell brak door in 1987 met A Nightmare on Elm Street 3, maar zijn grootste succes was The Mask in 1994. 2 jaar geleden was Witchboard de laatste film die hij regisseerde. Chuck Russell was 74 jaar. Het is een heldere nacht en zo'n 10 tot 16 graden. Overdag wordt het zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 100%